0: 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
10: Apparently the best writing comes straight from the heart.
11: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
12: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: drukwerk nodig? Goed voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven. Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Tisseltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
3: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van

0: Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
1: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
9: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
10: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
9: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
11: Lord, why did you come?
10: Take away the stone. What is he doing?
9: Download nu de gratis app en start met kijken.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
12: Apparently the best writing comes straight from the heart.
13: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: was happy.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
4: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Halleluja. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics. Ik ben jullie host, Johan Toet. Ik hoop dat jullie een geweldige week hebben gehad. Dat je getuige mocht zijn. Dat je een licht mocht zijn. Dat je een verschil mocht maken. Ik bedoel, hoe mooi is het dat we getuigen mogen zijn van Koning Jezus? Ik bedoel, wie kan dat zeggen? Alleen zij die hem kennen kunnen zeggen, hey, ik ken Jezus en ik wil wat over hem delen. Weet je, hoe mooi is het om een getuige te zijn in wat we doen en wat we zeggen. En ga zo maar door. Het is gewoon de allerhoogste eer die er is. Ik hoop dat je een bovennatuurlijke week hebt mogen wandelen, waarin je machtige dingen hebt zien gebeuren door jouw handen. Weet je, want je bent een tempel van de Heilige Geest en God wil gewoon machtig door je heen werken. Halleluja. Ik ben zelf absurd gezegend gewoon door het feit dat ik een kind ben van God. Ik ben absurd gezegend door de wetenschap, de geloofszekerheid die ik heb, dat hij onze verlosser is. En dat hij het werk dat hij in ons begonnen is zal voltooid tot de dag van onze Heer Jezus Christus. Tot op de dag van het oordeel. Tot op de dag dat we opgenomen worden in de hemel. Totdat de dag komt waarin staat dat wij opgeschreven zijn aan het boek des levens en de eeuwigheid van de Vader ingaan. Dat we de vreugde van de Vader ingaan. Halleluja. Ik had laatst met mijn zwager had ik een gesprek en we hadden het. Hij is dan ongelovig, nog steeds ongelovig, maar dat gaat wel goed komen in de naam van Jezus. Maar we hadden het over allemaal wereldse zaken. Van hoe de toestand van de wereld was. En ook de mensen in de wereld zien dat het niet goed gaat met de wereld. En zien ook dezelfde dingen vaak die wij christenen wel zien. Want we denken wel dat iedereen het accepteert. Maar er zijn heel veel mensen die zoiets hebben. Maar dat gaat helemaal nergens meer over. En over genderdingen en over wat je van je kinderen geleerd wordt op school. En ga zo maar door. Het hele reutemeteut, de politiek en al die dingen meer. Dus ik zei tegen hem, Brenda en ik hebben gewoon de zegen dat het maakt helemaal niet uit hoe de toestand van de wereld is. En we vinden het niet leuk en we zien het, we begrijpen het. Het staat ook in de Bijbel. De Bijbel laat ons dit zien. Dus het is niks nieuws onder de zon. Maar uiteindelijk, voor ons maakt het niks uit. Omdat wij hebben de geloofszekerheid. Dat kom ik om. Dan ben ik direct bij de Heere. En anders komt Jezus terug. En dan gaan we 1000 jaar met hem regeren in het vrederijk. Weet je, dus. En komt hij ons halen. Dus linksom of rechtsom, ons einde is gewoon goed. Het maakt niet uit. Wij hebben de wereld overwonnen, want Jezus heeft de wereld overwonnen. En in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Dus dood, waar is uw prikkel? En weet je, wij hoeven ons geen zorgen te maken over de dingen die spelen in de wereld. Want we zijn nog wel in de wereld, maar we zijn niet meer van de wereld. En op die manier kon ik getuigen van Koning Jezus aan mijn zwager. En die had zoiets van, ja, dat kan ik niet zeggen. Nee, klopt. Maar als je Jezus hebt, kan je het wel zeggen. Dus weet je, wat houd je nog tegen? Amen. Maar goed, in ieder geval, ik hoop dat je een goede week hebt gehad. En we gaan natuurlijk naar een nieuwe les van de serie One Basics. En ik wil heel kort even openen met gebed. Vader, dank u wel, Heren. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel voor uw geest. Dank u wel voor wie u bent. En dank u wel, Vader, dat u de woorden die vandaag gedeeld worden, als in lijn zijn met uw woord. Hè, en als het uw woord is, dat bekrachtigd wordt door de Heilige Geest en in hun harten vrucht mag gaan dragen. Dat het tot leven komt, dat het een rema wordt in hun hart, Vader. Laat dit uw les zijn. Ik geef het in uw handen en ik loof en prijs uw machtige naam. In de naam van Jezus. Amen. Hey, de les waar ik het met jullie over wil gaan hebben is les 10. Daar zitten we inmiddels alweer in. En het thema is een heel controversieel thema. In sommige kerken wordt er helemaal niet over gesproken, omdat ze niet willen dat mensen aanstoot nemen. En in andere kerken wordt er heel veel over gesproken, maar dan op een manier waarop de mensen zich veroordeeld voelen. Allebei de dingen zijn niet oké. Want je moet hier gewoon over kunnen praten, maar dan wel op de juiste manier. En mensen moeten begrijpen hoe het zit, want het is heel erg belangrijk, omdat het namelijk bepaalde dingen in ons leven tot stand brengt wanneer we het niet doen. En bepaalde dingen in ons leven tot stand brengt wanneer we het wel doen. En dat is belangrijk om te weten, maar het is ook belangrijk om te weten hoe God daar dan naar kijkt. Nou, waar ga ik het met jullie over hebben? Ik ga het met jullie hebben over zonde. En zonde is gewoon een lastig onderwerp voor mensen, omdat ze bij zonde altijd meteen denken aan straf. Of ik heb het niet goed gedaan, of weet ik veel wat. Maar laten we gewoon even kijken naar het begin. Hoe is dit nou allemaal tot stand gekomen? Toen wij nog niet in Christus waren, toen wij nog niet wederom geboren waren, hadden wij van nature een zondenatuur. En wij werden geboren op een natuurlijke manier uit bloed, vlees en de wil van de man. Johannes 1 vers 12 zegt dat hij hen de macht heeft gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet geboren zijn uit bloed, vlees of de wil van een man, maar die uit God geboren zijn. Toen wij geboren werden in deze wereld, werden wij geboren uit een vergankelijk zaad. En werden wij geboren uit Adam en Eva. Wij werden geboren in de duisternis. En we werden geboren met een geest die alleen maar dood voortbracht. En geen leven voortbracht. Het was een zondenatuur waarmee we geboren werden. En vanwege het feit dat we geboren werden met een zondenatuur, omdat we geboren worden in een gevallen staat. En eigenlijk, hoe hard het ook klinkt, we vanaf het moment dat we het levenslicht zien op deze aarde, we rechtstreeks op de hel afgaan. Tenzij Jezus er een stokje voor steekt. En dat doet hij. En daarom is hij ook een struikelblok. Want sommige mensen willen niet dat er een stokje voor gestoken wordt. Die willen gewoon die weg blijven gaan. En breed is de weg en wijd is de poort die naar het verderf leidt. En er zullen velen zijn die daardoor naar binnen gaan. Maar in ieder geval is het zo dat Jezus is gekomen om dat te voorkomen. Maar als jij niet wilt dat er voorkomen wordt, ga je gewoon recht op de hel af. En het is keihard om te zeggen, maar dat is wel de realiteit. En dat moet je natuurlijk niet willen. Jezus heeft een leven voor ons en dat in overvloed. En hij heeft hartstikke mooie dingen voor ons voorbereid. En hij heeft een geweldig leven. Een leven vol liefde en blijdschap en vrede en genade en gewoon alleen maar goede dingen. Dus waarom zou je dat niet willen? Tenminste, zo kijk ik ernaar. Waarom zou je dat nou niet willen, zeg maar? Waarom wil je eigenwijs zijn? Anyway, we worden geboren met een zondige natuur en daardoor leven we natuurlijk in zonde dan. En dus jij handelt naar jouw natuur. Dat is in feite wat er gebeurt. Dat wanneer jij zondigt, je handelt eigenlijk gewoon naar je natuur. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, je kunt er niets aan doen. Je kunt er niets aan doen dat je zondigt, omdat het jouw natuur is om te zondigen. Ik bedoel, als je tegen een hond zegt niet blaffen, dan blaft hij gewoon, want het is zijn natuur om te blaffen. Ik bedoel, zeg maar tegen een hond, hey, kappen met blaffen. En dan kijkt hij aan van, wat moet je nou? Ik ben gewoon een hond en ik blaf gewoon. Weet je, ik bedoel, met een kat, als je zegt niet miauwen, dan miauwt hij, want het is zijn natuur om te miauwen. En zo kan ik nog wel 100 voorbeelden nemen. Dus als je tegen een zondaar zegt niet zondigen, dan zondigt hij toch, want het is gewoon zijn natuur om te zondigen. Nou, ik ben het met je eens dat sommige mensen extreem de duisternis induiken en gewoon zich helemaal onderdompelen aan hun vlees en gewoon extreem in zonde leven. Maar ieder mens die op deze wereld geboren wordt, leeft in zonde, ook al is het misschien aan de buitenkant niet zo heel erg te zien. Er staat in de Bijbel dat niemand rechtvaardig is en dat niemand vrij van zonden is. Niemand. Iedereen heeft gezondigd, tenminste de heerlijkheid van God. Dus dat wil zeggen, dat maakt niet uit of iemand nou heel extreem in zonde leeft, waarbij het dus heel duidelijk zichtbaar is van, die leeft echt in zonde. Of iemand waarvan je het niet ziet, maar geloof me, allemaal hebben we gezondigd, tenminste we de eerlijkheid van God. Het is iets wat in de mens zit, hè, dus waar die mee geboren wordt. In Romeinen 7 vers 14, en ik ga lezen tot en met vers 17, staat geschreven, want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk. He, bloed, vlees en de wil van de man, he, zonde natuur. Ik ben vleeselijk. Ik ben verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, dat doorzie ik niet. Dat komt omdat je bent in de duisternis. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Dat komt, je bent een slaaf van de God van deze wereld, je bent een slaaf van de zonde. Oké, en als ik doe wat ik niet wil, dan val ik de wet bij dat zij goed is. Immers, de wet bracht de zonde in ons naar boven, opdat wij zouden weten dat wij uitermate zondig zouden zijn. Dus in feite, dat is weer een andere les, maar de wet, wat die deed, die versterkte de zonde in ons. Zonder wet wisten we niet wat zonde was en was er dus ook geen overtreding. Maar op het moment dat je de wet krijgt en ze mag dit niet doen, je mag dat niet doen, als je dat doet gebeurt er dit en als je dit doet gebeurt er dat, op dat moment dan kun jij in één keer, wordt in één keer dat wat in jou is en wat je al die tijd al deed, bleek in één keer zonde te zijn. Waarvan jij niet wist dat het zonde was, want de wet kwam. Voor de wet was er geen zonde. Tenminste, was er geen overtreding. Er was wel zonde, maar er was geen overtreding. Maar nu in de wet is het zo dat wanneer je dan een overtreding begaat, je ook weet dat je die overtreding hebt begaat, want je hebt de wet gekregen om te horen wat je wel en wat je niet mag doen. En in één keer ontdek je bij jezelf, wow, wacht eens eventjes. Weet je? En dan merk je in één keer van, ik ben uitermate zondig. Nou, Romeinen 7 vers 13 zegt, nu ben ik het echte niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Dus onthoud dat even hier zo. Ik ben het niet die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Het is jouw natuur. Paulus zegt, het is de zonde die in ons woont, die maakt dat we zondigen, zelfs als we het niet zouden willen. Want we zijn slaven en hebben geen macht om nee te zeggen. Jij als zondaar met een zondenatuur hebt geen macht om nee te zeggen tegen zonde. Het is sterker dan jou. Jij bent zijn slaaf. Jij bent een kind van de ongehoorzaamheid. En dat is gewoon jouw staat voor Jezus. Voordat je Jezus hebt als Heer en Verlosser. Het is dus voor een zondaar is het onmogelijk om niet te zondigen. Er is geen mens op de wereld die nog nooit heeft gezondigd of die in eigen kracht zonde het hoofd kon bieden. Romeinen 3 vers 20, zoals ik net al zei, niemand is vrij van zonde. Dus het is onmogelijk om niet te zondigen. Er is niemand die nog nooit heeft gezondigd. Ieder mens heeft gezondigd. De paus, de president, je vader, jij, ik. Iedereen heeft gezondigd. Niemand is vrij van zonde. Waarom is niemand vrij van zonde? Vanwege die zondenatuur. Het is waarmee je besmet bent vanaf de dag dat je op deze aarde wordt geboren. Het is wie jij bent. Het is jouw identiteit. Jouw identiteit is zondaar. Zonder Jezus in je leven. Nou, dat vinden we natuurlijk niet fijn om te horen, maar het is wel de realiteit. Het is wel de waarheid. En de waarheid zal je vrijmaken. Amen. Nou, dit is nooit wat God gewild heeft. Want God wil niet dat de enige verloren gaan. 2 Petrus 3 vers 9 zegt, God wil niet dat de enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dus het is niet wat God gewild heeft. En daarom geeft hij ons ook een uitweg. Hij geeft ons een uitweg en die uitweg is Christus. Hij zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus is dus de weg naar het leven. Dus uit de dood naar het leven. Daar is hij de weg van. En die uitweg hebben we ook genomen als het goed is. En als jij die uitweg nog niet genomen hebt, dan wil ik tegen je zeggen, wie je ook bent en wat je situatie ook is, weet je, neem Jezus aan als Heer en Verlosser. Weet je. Laat hem toe in je leven. Geef jezelf aan hem, bekeer je. Want ik kan je één ding zeggen. Met hem heb je op zeker de overwinning. Maar zonder hem ben je op zeker verslagen. En de Satan zal komen om je te roven, te slachten en verloren te laten gaan. En hij gaat rond zijn brullende leeuw om jou te kunnen verslinden. Dus weet je, kies gewoon voor koning Jezus. Maar op het moment dat je dat gedaan hebt, is er voor jou iets wezenlijks veranderd. En jij wordt door jouw dood en jouw opstanding in Christus, dan ben jij in feite gestorven aan die oude zondige mens. En omdat je gestorven bent aan die oude zondige mens, op het moment dat je Jezus aanneemt als je Heer en Verlosser, ben je ook niet meer verplicht om te leven naar die oude mens. En want die oude mens is dood. Die is gewoon mors dood. Nou, we moeten ook hier weer kijken naar wat zegt het woord daar dan over. In Romeinen 7 vers 1 tot en met 6 staat geschreven, of broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Wij zijn gebonden aan de wet en wij zijn gebonden aan de zonde zolang wij leven. Nou, als de man echter gestorven is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Met andere woorden, wanneer wij sterven met Christus, worden wij ontslagen van de wet en komen daarmee vrij van de macht van de zonde. Nou, dan gaat hij verder. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Dan heeft ze dus de wet overtreden. Als haar man echter gestorven is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeder, zegt Paulus, bent u ook, jij dus en ik, door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden is opgewekt, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Zie je, wij worden de bruid van Christus. Wij staan met hem op en wij behoren aan hem toe, want hij heeft ons gekocht met zijn kostbare bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Wij zijn nu zijn bezit. Of weet u dan niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen? U bent niet meer van uzelf, u bent immers duur gekocht. Jij behoort nu toe aan de levende God. Dus niet meer aan de wet. Wij behoren nu toe aan de genade, want Jezus staat voor de genade. Nou, want toen wij in het vlees waren, gaat hij weer verder. Toen wij in het vlees waren, en ik lees nog steeds uit Romeinen 7, 1 tot en met 6. Toen wij in het vlees waren, dus onbekeerd en slaaf van de God van deze wereld, waren de hartstochten van de zonde, die geprikkeld worden door de wet, in onze leden werkzaam, om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu, en dit is altijd zo mooi, als dat er staat. Maar nu, dat betekent nu, op dit moment, zijn wij ontslagen van de wet. Zijn wij gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten? zodat wij in nieuwheid van geest zouden dienen en niet in oudheid van letter. Wij zitten niet meer vast aan de wet. Wij zijn niet meer gebonden aan de wet. En daardoor dus ook niet meer onder de vloek van de wet, want wij zijn nu gestorven en ontslagen van de wet. En daarom zijn we nu dood voor de zonde. We zijn dood voor de zonde. Romeinen 6, vers 6 tot en met 7 zegt, dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Dus ons lichaam van de zonde is teniet gedaan en we hoeven niet meer als slaaf de zonde te dienen. Dat is toch geweldig? Toen jij ja zei tegen koning Jezus, toen kwam de opstandingskracht van de Heilige Geest binnen in jou en hij rukte die zondenatuur uit jou weg en zijn opstandingskracht bewerkte in jou een nieuwe natuur, een nieuwe geest die identiek is aan die van Christus. Die nieuwe mens die één is met Christus. Dat is wat er gebeurde op het moment dat jij Jezus aannam als jouw Heer en Verlosser. Efeze 1 vers 19 en 20 zegt wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. En als jij gelooft is dat die alles overtreffende grootheid van zijn kracht, die hij overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in hemelse gewesten. Wij zijn door precies diezelfde opstandingskracht, dezelfde opstandingskracht die Christus opwekte uit de dood, zijn ook wij nu opgewekt uit de dood. Zijn wij opgewekt uit de duisternis? Zijn we opgewekt uit het licht? Zijn we opgewekt vanuit de slavernij naar het zoonschap? Het maakte ons vrij van de wet. En het maakt ons vrij van de macht van de zonde. De slavernij was in één klap, boom, voorbij. In één klap over. Die oude mens is zo dood als dood kan zijn. Die is zo dood als een pier. Die is zo dood als een pier. Als jij in de spiegel kijkt, dan moet je niet meer denken van, ik ben nog steeds dezelfde. Nee, die oude mens die jij was, is dood. Die is begraven. En er is een nieuwe mens opgestaan met jou in Christus Jezus. Een nieuwe mens die identiek is aan zijn natuur. Identiek is aan zijn natuur. Efeze 4 vers 22 zegt dat u wat betreft de vroegere levenswandel uw oude mens aflegt die ten gronde gaat door de misleidende begeerte, dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Jouw nieuwe mens is overeenkomstig het beeld van God geschapen in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Jij bent rechtvaardig en heilig in jouw nieuwe mens en daar kun jij je mee gaan bekleden. Die lessen gaan we ook allemaal nog behandelen, hoe je vanuit de geest kunt leven, et cetera, et cetera. Maar het is belangrijk dat die oude mens, die kun je gewoon afleggen, want die is dood, die bestaat niet meer. Je hoeft daar niet meer uit te leven. Je hoeft daar niet meer naar te luisteren. Je hoeft daar niet meer aan te gehoorzamen. Jij bent aan niks meer verplicht om daarna te leven. Alleen nog maar aan koning Jezus. In Petrus 2 vers 24 staat dat wij dood voor de zonde zijn. En dat we voor de gerechtigheid kunnen leven. Wij zijn een nieuwe schepping. 2 Korinthe 5 vers 17. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Die nieuwe schepping die jij nu bent, is niet onderworpen aan zonde. Die is niet onderworpen aan de duisternis. Die is niet onderworpen aan de Satan. Die is onderworpen aan de levende God. Wij behoren nu een ander toe. Christus, onze bruidegom. Halleluja. Dat is toch fantastisch nieuws, man. We hebben nu zijn natuur gekregen. 1 Johannes 4, vers 17 zegt, zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Wij zijn rechtvaardig voor God. Dat betekent die kaio, onschuldig. Jij bent onschuldig voor God, als had je nog nooit gezondigd. Jij bent nu heilig, puur en smetteloos. Dat is wat jij nu bent, wie jij nu bent in jouw nieuwe, wederom geboren mens. Jij bent nu geen arme zondaar meer. Efeze 2, vers 1 zegt, ook u heeft hij, dat spreekt over de Heilige Geest, met hem, dat spreekt over Christus, levend gemaakt. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U, jij, ik, die dood waren door de overtreding en de zonde. Jij bent levend gemaakt door de Heilige Geest met Christus samen. Diezelfde opstandingskracht heeft jou levend gemaakt met Christus. En jij was dood door de overtreding en de zonde. Maar nu niet meer. Je was dood, maar nu leef je. Je was verloren, maar nu ben je gevonden. Je was blind, maar nu kun je zien. Je was een slaaf, maar nu ben je een zoon. Nu ben je een zoon. Je was een zondaar, maar nu ben je rechtvaardig. Halleluja. Nu ben je bent niet meer schuldig, je bent nu onschuldig. Nou ja, dat is powerful, man. Dat is powerful. Weet je, wij waren als slaven onderworpen aan de Satan en aan de zonde. Maar we zijn nu ontrukt aan deze tegenwoordige slechte wereld, lieve mensen. En wij zijn hemelburgers geworden. Jij bent nu een hemelburger. Ik ben nu een hemelburger. Hoe geweldig is dat? En wij hebben nu in de geest.

in Christus, die is verzegeld door de Heilige Geest, zodat daar geen zonde meer kan binnentreden. Zodat die nieuwe, heilige, smetteloze natuur die jij nu hebt niet besmet kan worden met iets smerigs als zonde of als ziekte. In Efeze 1 vers 13 staat, in hem bent u ook toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En dit spreekt over jouw nieuwe natuur, jouw nieuwe mens, die is nu verzegeld met de Heilige Geest. Zonde kan niet meer binnentreden in die nieuwe mens. Die nieuwe mens is immuun en dood voor de zonde. Immuun en dood voor de zonde. Die nieuwe mens, hè, dus, want jij bent nu uit geest geboren. Je bent, in de geest ben jij uit God geboren. En jij kan niet zondigen met die nieuwe mens. Weet je, en excuus, die nieuwe mens die denkt niet eens aan zonde. Die nieuwe mens die wil niet zondigen. Die nieuwe mens kan niet zondigen. Die is volmaakt geworden in Christus Jezus, Colossenzen 2 vers 10. Die nieuwe mens is geboren uit een onvergankelijk zaad. Onvergankelijk zaad. We werden eerst geboren uit een vergankelijk zaad. Bloed, vlees en de wil van de man. Natuurlijke vleeselijke kinderen uit een vergankelijk zaad. Maar nu staat er in 1 Petrus 1 vers 23. U die opnieuw geboren bent. Opnieuw geboren bent. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door het leven en eeuwig blijvende woord van God. Jij gelooft in het woord van God. Jij gelooft in het. Je beleed het met je mond. Je gelooft in het in je hart. Je beleed het met je mond. En dat onvergankelijke, eeuwig blijvende woord van God. Het levende, blijvende woord van God. Dat heeft jou doen geboren worden uit een onvergankelijk zaad. Uit God. God is onvergankelijk. En jij bent nu uit zijn zaad geboren. Dus jij bent ook onvergankelijk geworden. Dat is powerful, man. Powerful. Wij zijn geboren uit God. En het onvergankelijke zaad, die nieuwe mens die wij nu zijn, die kan niet zondigen. Kan niet zondigen. In 1 Johannes 3 vers 9 staat dat ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. Dat spreekt over het onvergankelijke zaad. Zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Omdat hij, die nieuwe mens, uit God geboren is. Dit is een fantastische en krachtige waarheid en het is ongelooflijk mooi om dit te leren begrijpen. Jouw nieuwe mens kan niet zondigen, lieve mensen. Die is dood voor de zonde. Dat wil zeggen dat zonde heeft nul invloed op die nieuwe mens. Nou, en daar gaat dus van alles mis. Omdat deze Bijbeltekst dus helemaal uit zijn verband getrokken wordt. In deze Bijbeltekst staat dus dat van ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is. Dus als mensen dan een zonde begaan, dan wordt er gezegd, nou dan ben je niet uit God geboren. Dan moet je je bekeren, moet je Jezus aannemen, je zonde beleiden en moet je opnieuw geboren worden. Opnieuw, opnieuw, opnieuw geboren worden. Want geloof me, je zult fouten blijven maken. Je zult op je smoel blijven gaan. En dus gebruiken ze deze tekst om jou te veroordelen. Zeggen van nee, ja, als je uit God geboren bent, dan kan je niet zondigen. Nou oké, dan moet hij ook maar opnieuw geboren worden die deze tekst, met deze tekst om je oren slaat. Want dit is helemaal niet waar dit over gaat. Dit is niet waar het over gaat. Dit gaat over jouw nieuwe mens. Jouw nieuwe mens. Iedereen die uit God geboren is. Wat is er uit God geboren? Jouw nieuwe mens is uit God geboren. Jouw geestelijke natuur, jouw natuur, jouw geest is nu uit God geboren. Jouw geest. Niet jouw vlees, niet jouw ziel. Jouw geest is nu uit God geboren. En die kan niet zondigen. Omdat die uit God geboren is. En God kan niet zondigen. God kan niet zondigen. Het staat nergens in de Bijbel en de Heere zondigt er tegen zichzelf. God kan niet zondigen. En jij ook niet, want jij hebt zijn natuur gekregen. Zoals hij is, ben ook jij in deze wereld. Wij hebben nu de natuur van God, we zijn nu een nieuwe schepping. In onze wederom geboren geest. Nou, heel veel mensen die denken dus gewoon van ja, weet je, je mag nooit geen fouten meer maken. Nou, het is niet gezond om fouten te maken. En daar probeer ik ook nog wel op te komen. Maar de mensen hebben er moeite mee om te geloven dat als dat dit waar is. Dat we niet meer kunnen zondigen met onze nieuwe mens. Omdat ze zeggen van ja, ik maak nog steeds fouten. Ik zondig nog steeds wel eens. Maar de nieuwsflash is dat we allemaal nog steeds fouten maken. En dat we allemaal nog wel eens zondigen. Het grote verschil zit hem hierin. Jij wilt niet meer zondigen. Het is niet meer jouw natuur om te gaan zondigen. We doen misschien nog wel eens iets wat we niet zouden moeten doen. En we zeggen nog wel eens iets wat we niet zouden moeten zeggen. Weet je, en op het moment dat je dat gedaan hebt, of dat je dat gedacht hebt, of dat je dat gezegd hebt, weet je, dan denk je meteen van, boe, man, dat had ik niet moeten zeggen, man. Dat had ik niet moeten doen. Dat is helemaal niet meer wie ik ben. Weet je, dit is helemaal niet meer hoe ik wil zijn. En ene keer overtuigt jouw geweten je ervan van, nee, dit is niet oké. Dit is gewoon niet wie jij bent. Weet je, en dan bekeer je ervan en je gaat weer verder. Je wilt in jouw hart niet meer de dingen doen waarvan je weet dat ze eigenlijk niet meer bij je horen. Weet je, jij wordt morgen niet vrolijk wakker en zegt van zo, ik ga vandaag eens even lekker in zonde leven, want ik ben toch onder de genade. Nee, dat wil jij gewoon niet meer als kind van God. Dat kan ik echt met volle overtuiging zeggen. Daar ben ik gewoon 100% zeker van. Dan durf ik mijn handen voor in het vuur te steken. Als jij een wederom geboren kind bent van de levende God. Als jij een nieuwe schepping bent geworden. Geestvervulde nieuwe schepping bent geworden. Wil jij niet meer zondigen. Want dat kan niet omdat jouw natuur is veranderd. Maar dat betekent niet
dat je nooit geen fouten meer maakt.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
8: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
3: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een Bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Oké. Dus reden nummer 4 was: het geeft je meer autoriteit over demonie en over ziektemachten. Geeft je meer autoriteit. En ook met genezing dus. Als mensen zeggen, ja, maar daar heeft iemand voor me gebeden. Dat zegt niks. Dat zegt niks. Voor de jongen hadden zelfs de discipelen al gebeden. Maar toen Jezus deed, genast hij. Jezus had meer autoriteit, meer geloof, meer kracht. Reden nummer 5. Vasten zorgt voor grotere gebedsverhoringen. Grotere dan normaal. En vorige week hebben we het gehad over wat zorgt ervoor dat onze gebeden verhoord worden. Maar vasten kan daar dus een rol in spelen. Want Jezus zei, als je vast in het verborgene, gaat God je in het openbaar vergelden, belonen. Dus er zit een beloning, een vergelding, een antwoord vast aan dat bidden en vasten. En de kracht van, waar zegt u, zoek en je zal het vinden. Kloppen, er wordt voor je opengedaan. Bid en je zal gegeven worden. Als je gaat vasten, ze zeggen ook wel eens, als je vast, dan bid je lichaam. Je hele lichaam is eigenlijk constant bewust bezig met God. En bewust bezig met de geest en met gebedsverhoring. Dus als je aan het vasten bent, bid ook je lichaam. Het is eigenlijk gewoon logisch. Hoe meer je God zoekt, hoe meer je God zal vinden. En het is niet zo dat we iets afdwingen bij God door te vasten. Maar het is wel een geestelijke kracht, een geestelijk principe wat werkt. Er zijn ook heel veel getuigenissen van mensen die gewoon al 8 jaar lang gewoon bij wijze van spreken ergens voor baden. Bij wijze van spreken iemand in hun familie dat die gered zou worden. Maar dat was gewoon, ja, 1 keer in de week of 1 keer in de 2 weken. Als ik daaraan denk, dan bid ik ervoor. En 8 jaar lang gebeurde er niks. Totdat die mensen zeiden, en nu ga ik bidden en vasten. En nu gaan we God geloven dat hij ingrijpt. Dat ze in 1 keer daar echt heel specifiek constant mee bezig gingen. En dat binnen een paar weken die persoon gered werd. En dat kan dus enorm krachtig zijn, omdat je veel bewuster ermee bezig bent. En veel meer God aan het zoeken bent. Dus het versterkt gebed. Het versterkt gebed. Nummer 6. En dit is eigenlijk een hele unieke waar ik in die zin, ik zeg niet dat het mijn unieke openbaring is, maar wat ik niet bij anderen heb kunnen vinden in boeken of zo. Maar vasten, en ik ga uitleggen wat ik ermee bedoel, versnelt wat God kan doen in de tijd. Vasten versnelt wat God kan doen in de tijd. En dit is dus wat we zien bij Jezus, waar ik het over had. Als je maar 3 jaar hebt om iets te doen, zouden we eigenlijk meteen eraan beginnen. Maar Jezus begon eerst 40 dagen te bidden en te vasten. Want hij wist, als ik tijd apart zet om God te zoeken, gaat God die tijd vermenigvuldigen. En gaat zorgen dat in de tijd die ik over heb, ik veel meer kan doen en gedaan krijg door de genade en de hulp van God, dan dat ik had kunnen doen in eigen krachten met al mijn eigen inzet. Hetzelfde met Paulus. Als je kijkt wat Paulus in de kerk in Handelingen bereikte, in een aantal jaar dat ze zeiden, we zijn op zoek naar nieuwe gebieden om Christus te verkondigen. Ze hadden gewoon hele gebieden al bereikt. Ze moesten zoeken naar nieuwe gebieden. Maar ik geloof dat vasten daar een sleutel was. Er waren zoveel aan het vasten, zoveel God aan het zoeken, dat God veel krachtiger kon werken in die tijd. Dus het versnelt wat God doet in de tijd. Als je een levensstijl hebt van bidden en vasten, of als je tijd apart zet om te bidden en te vasten, dan kan God doen in 1 jaar wat normaal 10 jaar duurt. God kan doen in 5 jaar wat normaal 50 jaar duurt. Omdat je veel intensiever God aan het zoeken bent. En er zit nog een ander principe aan vast. Maar het een daarvan is dus gewoon extra God zoeken. De mate waarin God werkzaam is in ons leven, is de mate waarin we hem zoeken en met hem bezig zijn. Dus hoe meer je God zoekt, hoe meer God kan werken in je leven. Maar ik geloof ook dat er een ander principe aan vast zit. Namelijk het principe, en waarom noemt dat het principe van de eerstelingen? En dat principe is eigenlijk alles wat we aan God geven, vermenigvuldigt hij voor ons. Dus de Bijbel zegt, vereer de Heer met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst. Dus vereer God met de welvaart, met het geld wat je hebt. En dan zegt de Bijbel, je schuren zullen overlopen. Dus als je dat legt in de handen van God, dan vermenigvuldigt hij dat. Hetzelfde met het jongetje met de 5 broden en 2 vissen. Wat hij had, legde hij in de handen van Jezus, maar Jezus vermenigvuldigde het. Maar hetzelfde zien we dat God dat doet met tijd. God vraagt ons om tijd apart te zetten voor hem, zodat hij laat zien dat hij in de rest van de tijd veel meer kan doen dan dat je zonder hem had kunnen doen. En het meest bekende principe daarvan is denk ik al het principe van de Sabbat of van de rustdag. Dat vroeger was het heel normaal voor andere volken dat ze gewoon 7 dagen eigenlijk altijd werkten. En dat God zei tegen zijn volk, 6 dagen zult je arbeiden, 1 dag zul je rusten, was ongekend. Maar God zei eigenlijk, ik zal jou in 6 dagen meer zegenen dat je in 7 dagen in eigen kracht kan doen. En God ging nog veel verder. Kan je in Leviticus 25 lezen over het jubeljaar. Dat God zegt zelfs, 6 jaar zal je werken en het 7e jaar mag je je landbodem niet bewerken en niet oogsten. Dat was een regel onder de wet. Het 7e jaar mochten ze dat niet doen. En dat je zelfs het jubeljaar, waar ze een heel jaar niet mochten werken. 1 keer in de 50 jaar. Na 7 keer 7 jaar mochten ze 1 jaar niet werken en 1 jaar niet oogsten. Maar God zei, als je dat doet en je luistert naar wat ik zeg, zal je zoveel overvloed hebben, zal ik je in de tussentijd zo gezegend hebben, dat je het helemaal niet nodig hebt om te werken. En zelfs dat je zo gezegend zal zijn, dat je iedereen zijn schulden kwijt kan stellen, iedereen hersteld zal worden. Dat was de zegen van God. Dus de tijd die ze in de handen van God legde, vermenigvuldigde God. En ik heb gezien dat God hetzelfde doet met bidden en vasten. Door bidden en vasten offer je eigenlijk tijd op voor God. Je zet tijd apart om God te zoeken. Extra tijd, meer tijd dan normaal. Maar in de tijd die overblijft, zegent God je zo dat hij dat ruimschoots goed maakt. En er zijn nog meer Bijbelse onderbouwingen voor. Eén daarvan is Joël, hoofdstuk 2. Ik mag je even opzoeken. Joël, hoofdstuk 2. Vers 15, vers 18 en vers 25. Joël 2, vers 15. En volgens mij verschilt de tekst per vertaling in welk hoofdstuk die staat. Ik heb hem uit de HSV. Joël 2, vers 15. Mensen met de iPhone hebben hem al, mensen met een fysieke Bijbel nog niet, denk ik. Joël 2, vers 15, daar staat: blaas de bazuin in Sion, kondig een vaste tijd af. Kondig een vaste tijd af. En roep een bijzondere bijeenkomst bijeen. En dan staat er in vers 18. Ik ga even een paar versen eruit pikken vanwege de tijd. Toen nam de Heer het op voor zijn land. En hij spaarde zijn volk. Wanneer hij God had, toen ze gingen vasten. En dan vers 25. Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten. Ik zal je de jaren vergoeden die gestolen zijn, in andere woorden. Naar aanleiding van bidden en vasten. God zegt dus, ga bidden en vasten, ga ik tijd vergoeden. De jaren die gestolen zijn, ga ik vergoeden. Door bidden en vasten. Bidden en vasten. En toen las ik in het boek The Atomic Power of Praying and Fasting, dat iemand schreef als getuigenis: 21 dagen of 40 dagen bidden en vasten zal de christen in zulke diepe en wonderlijke ervaringen met God leiden dat ze in 21 dagen meer bereiken dan in 21 jaar. In 40 dagen meer dan in 40 jaar. Het brengt je zo dicht bij God waar geen tijd is, dat God buiten de tijd om wonderen zal doen voor je. En ik ervaar dit ook zo altijd in mijn eigen leven, dat ik probeer te bidden en vasten op strategische momenten. Los van gewoon als levensstijl, dat goed is om regelmatig te vasten. Of als God het zegt. Een van de momenten waarop ik altijd ga bidden en vasten is 21 dagen in december. En meestal doe ik ook 21 dagen of soms wat korter in januari. En de reden is ervoor dat de 21 dagen in december zet ik apart om te bidden en te vasten, zodat ik geen oliebollen kan eten. Dat is een grapje. Ik zal eens aantekeningen maken. Geen oliebollen. Ik hou niet van oliebollen. Maar waarom ik dan de tijd neem, is omdat ik God wil horen: wat wilt u volgend jaar doen? Ik ben aan bidden en vasten voor visie en strategie voor het jaar daarop. En dan wil ik God horen. Wat moeten we doen? Wat moeten we niet doen? Wat zegt u over volgend jaar? Zijn er dingen die we niet meer moeten doen? Die we anders moeten doen? En 21 dagen lang bid ik daarover. Het kan over verschillende onderdelen zijn. Met gezin, met bediening, met de dingen die we doen in de bediening specifiek. Maar zo was het bijvoorbeeld een jaar dat God zei, volgend jaar ga je veel reizen. Dat was mij in 2015 of 2016. Ik had geen één reis op mijn planning staan. Maar God zei, ga je koffers pakken. Dit jaar moet je veel bespreken in het buitenland. Er stond niks op de planning. Het jaar daarna had ik 36 vluchten gehad. En overal op de wereld gesproken. Maar God zei al, je moet je koffers gaan pakken. Want het zal een jaar zijn waarin je veel gaat reizen. En ieder jaar hoor ik van God. Wat wil God doen dit jaar? Dus over 2018 zei God, het zal een jaar zijn, alles is mogelijk, maar het gaat heel veel geloof vragen. Het was het jaar dat we uit het gebouw gezet werden. God moest gaan geloven voor dit gebouw, wat totaal bovennatuurlijk was. We van alle kanten tegenstand krijgen, mensen ons uit het gebouw probeerden te halen. En het vroeg heel veel geloof, maar uiteindelijk was alles mogelijk. En elke keer, en dat zijn maar kleine voorbeelden, maar wat God zegt over een jaar, maar heel vaak weet ik al. Wat wil God ongeveer gaan doen? Wat gaat er gebeuren? Waar moeten we onze energie op richten? Dus strategisch bidden en vasten. En dan in het nieuwe jaar zet ik ook weer tijd apart. Het eerste gedeelte van het nieuwe jaar om te bidden en te vasten. Om God te zoeken, om nog meer scherper te horen. Tijd aan God te wijden, erover te bidden wat God heeft gezegd. En dan de rest van het jaar gaat God dat gewoon

te doen. Want je kan beter doen wat God zegt dan dingen heel druk doen die je helemaal niet moet doen. Want dat is pas zonde van je tijd. Dus zoek God ook aan het begin van het nieuwe jaar. Voor zalving, voor kracht, voor doorbraak, visie, dat soort dingen. En ik zie dit heel vaak. Bedieningen, mensen, bedrijven die God zoeken in vast hebben, doorbraken. Waar anderen veel langer over doen. En daarom heel veel dingen kan je niet uitleggen. Zijn boven natuurlijk. Mensen vragen ons, hoe doe je dat? Of hoe doe je dat? Gewoon doen wat God zegt. Ga bidden, vasten, ga horen wat God zegt. Doe wat Hij zegt, dan is het gezegend. Je hoeft geen plannen te maken en vragen, hier wilt u het zegenen? Je moet horen welk plan hij heeft, dan is het al gezegend. Het is gewoon horen, God zoeken. Nummer 7. Vasten kruisigt je vlees en helpt je voor levensheiliging. De Bijbel leert ons, we hebben een vleeselijke mens. En die vraagt soms nogal veel aandacht. En die heeft ook verlangens. En als het goed is, is die gestorven met Christus. Maar af en toe wekt hij zichzelf op uit de dood. En zegt hij, hallo, hier ben ik weer. Weet je nog dat we vroeger dit en dit deden? Maar vasten, omdat je zegt, ik geef mijn aandacht aan mijn geest en ik luister naar mijn geest en niet naar mijn vlees, is een hele effectieve manier om je vlees te kruisigen en om te leren om niet toe te geven aan de verlangens van je vlees. En echt te gaan regeren en domineren over je vlees. En daarom geloof ik dat dat zo goed is. Omdat we zo gewend zijn, wat ook soms gewoon goed en belangrijk is, als je lichaam zegt om te rusten of eten nodig heeft, zijn ook goede en belangrijke dingen. Maar er zijn ook momenten dat jij jouw vlees, ook je zondige vlees, maar ook gewoon je natuurlijke vlees, vertelt wat het moet doen in plaats van andersom. En dat heet ook gewoon discipline. En als je een discipel wil zijn, heb je discipline nodig. En daarom dat Jezus ook trainde, zei vannacht gaan we bidden. En Jezus komt terug. En de discipelen hadden vast gedacht, ja, de Heer geeft het ze beminnen in de slaap, wel te rusten. Ik ben helemaal in de rust, broer. In ieder geval, Jezus zegt, kan je niet 1 uur met me waken? Kan je niet je vlees vertellen wat het moet doen in plaats van... Want dan zegt Jezus zelfs in dat vers, een bekende tekst, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Het vlees wil zo graag slapen. En daarom is het belangrijk om te leren dat jij je vlees vertelt wat het moet doen in plaats van andersom. Dat je gewoon zegt, ik ga om 4:30 mijn bed uit om te bidden tot 7:00, tot ik naar mijn werk moet. Nou, voor de meeste christenen denken dat ze daarom aan dood gaan. Om 4:30 je bed uit. Het is gewoon goed dat jij zegt tegen je lichaam, ik luister niet naar jou, jij luistert naar mij. Je gaat je bed uit. En je gaat bidden en je gaat God zoeken. En dat je leert dat jouw geest vertelt aan je lichaam wat het moet doen. En dat helpt je ook als levensheiliging of zonde. Om daar vanaf te komen. Want zonde is het vlees wat dingen wil. Maar je leert om te leven naar de geest. Paulus zegt zelf in 1 Korinthe 9 vers 27. Ik train mijn lichaam op harde wijze en ik maak het dienstbaar. En zegt hij zelfs, opdat ik niet misschien na tegen anderen gepreekt te hebben, zelf verworpen wordt. En in de context gaat het over mensen die ook aan allerlei vleeselijke verlangens wilden toegeven. En dan zegt Paulus, hey, zelfs ik, apostel Paulus, ik train mijn lichaam op harde wijze. Ik onderwerp, de Engelstaans, I subject my body daily. Ik onderwerp mijn lichaam dagelijks aan de geest. Wat de geest wil, niet wat het vlees wil. Matthäus 26 is, die kunt gij geen 1 uur met mij waken. Dus vasten is heel goed voor levensheiliging. En laat me dat sowieso in het algemeen, als je mensen helpt of als je zelf struggelt met bepaalde zondes. Heel veel mensen hebben een hele grote nee in hun leven, zeg ik altijd. Dus ze willen iets niet. Ze willen niet langer alcohol drinken. Of ze willen niet langer pornografie kijken. Of ze willen niet langer liegen. Of ze willen niet langer, noem het maar op. Maar je hebt niet alleen een hele grote nee nodig. Je hebt ook een hele grote ja nodig. Wat wil je wel? Want de Bijbel zegt, keer je af van het kwade terwijl je vasthoudt aan het goede. In Romeinen hoofdstuk 12. Dus je doel moet niet alleen zijn, ik wil niet langer liegen of ik wil niet meer drinken. Maar je doel moet zijn, ik wil Christus dienen.
Ik wil een heilig leven leiden. Ik wil vol zijn van de Heilige Geest. Want dan weet je niet alleen wat je niet wil, dan weet je ook

0: wat je wel wil en daar kan je wel je aandacht op vestigen. Want alleen op zo'n moment dat het moeilijk wordt bepalen, dit wil ik niet, dit wil ik niet, dat wil ik niet, dat helpt niet. Je moet op me bepalen, dit wil ik wel. Ik wil vol zijn van de geest van God. En je pakt je Bijbel, je begint te lezen, je begint in tongentaal te bidden. Je geeft aandacht aan de geest, je gaat God aanbidden. En dat verlangen zakt weg. En je lichaam heeft geluisterd naar je geest. Nou is dat zo belangrijk om mensen te leren om een grote ja te hebben. Nummer 8. Je gaat God bovennatuurlijk horen en visie krijgen. Daarom doe ik het altijd aan het eind van het jaar, begin van het jaar. Maar als je vast, ga je God beter horen. Je gaat zijn stem beter verstaan. Je wordt gevoelig voor de geest. We lezen dit in Handelingen hoofdstuk 13. En als je aantekening maakt in 2 Kronieken 20. In 2 Kronieken 20, daar zit koning Jozefat in de probleem, omdat er een enorme troepenmacht op hem afkwam. En dan staat er, en heel Juda werd bijeengeroepen om te vasten. En toen kwam de geest van de Heere in het midden van de gemeente op een profeet. En die begon te profeteren en vertelde wat ze moesten doen. 2 Kronieken 20. Dus ze ontvingen bovennatuurlijke wijsheid en strategie tijdens het vasten. Tijdens het vasten. En het vorig jaar wat het getuigenis, het staat op de opnames van vorig jaar, maar een hele goede vriend van mij, die toen we voor het eerst gingen vasten, we hadden eigenlijk alleen een boekje van Derek Prince een keer gezien en gingen samen oefenen met vasten. En voor het eerst vasten en hij schreef 5 woorden op. 5 of 6 woorden. Hij schreef op zendingsreis en laptop, een geldbedrag, 10.000 euro en een naam van een vriend van hem, Micha, zoiets, 4 of 5 woorden. En dat was alles wat hij had na een paar dagen of een week bidden en vasten. En hij dacht, ik ben helemaal gek geworden. Moet ik met een laptop naar Thailand of wat is er aan de hand? En hij dacht, nou, ik leg het maar aan de kant. En zeker in die tijd, zat in Jubilee Oosterhout, werden nooit zendingsreizen gedaan. En toen een maand later werd hij gevraagd door iemand uit de gemeente. En die zei, we gaan de eerste zendingsreis doen naar Thailand. Wil jij mee? En dus hij had eigenlijk boven natuurlijk een visie en wijsheid en richting ontvangen. En toen in die vergaderingen, Toen ging het dus over welk geldbedrag gaan we meenemen om daar de weduwe en de wezen te zegenen. En uiteindelijk was het precies het bedrag wat hij op had geschreven. En had de naam van een vriend opgeschreven. Die werd nog aan het team toegevoegd. Wat door iemand anders werd voorgesteld en niet aan hem. En uiteindelijk het enige woord wat hij nog had opgeschreven was laptop. Maar die geen idee had wat hij ermee moest. Maar hij dacht van ja, de rest klopte. Dus dit zal ook wel kloppen. Dus mijn broertje zit in de ICT, dus volgens mij vroeg hij aan mijn broertje van, joh, ik heb een laptop nodig. Kan jij voor mij een goede laptop regelen? Dus mijn broertje had een laptop voor hem gekregen en die had hij meegenomen naar Thailand. En overal, oh nee, en het was een set met bitjes, met schroeven. Dat had hij ook gehoord. Dus hij ging daar in zijn koffer met een set bitjes en een laptop naar Thailand. Nooit geweest in het land, kende niemand. Maar bij een van die zendingsposten komt hij eraan en dan hoort hij dat die man die daar allemaal klussen doet en zware weeshuizen aan bouwen voor kinderen, aan het bidden was voor een set bitjes. Want die had hij niet meer, die was kapot gegaan. En dat had God tegen hem gezegd in Nederland. En dus hij kon hem die bitjes geven. En in een van de laatste zendingsposten spraken ze een jongen en die had echt een roeping. Of nee, ze spraken de leiding van het kamp. Ze vroegen wat gebeurt er allemaal in het kamp met die jongeren daar. En hun ouders waren eigenlijk allemaal vermoord en verkracht van die kinderen. En ze hebben hier een jongen. En die heeft echt een roeping op zijn leven. En die wil een voorganger worden. En hij wil naar bijbelschool. En ze vroegen, waarom gaat hij niet naar bijbelschool? Nou, een van de verplichtingen van de bijbelschool was een laptop. En dat konden ze niet betalen. Dus hadden ze tegen de jongen gezegd, als jij denkt dat je voorganger moet worden, moet je maar gaan bidden dat iemand je een laptop geeft. En uiteindelijk kwam hij uit Nederland naar de jongen toe en haalde die laptop uit zijn koffer en gaf hem die laptop. Maar dat was de allereerste keer dat hij ging bidden en vasten, dat hij dat soort dingen op begon te schrijven. Dus vasten geeft je richting. Handelingen 13 gaan we even lezen. Handelingen 13, vers 1 en 2. En er waren in Antiochië, in de gemeente daar, enkele profeten en leraren. Namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahen, die met Herodes, de viervorst, opgegroeid was, en Saulus, dus de apostel Paulus. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, dan moet je onderstrepen, zij de Heilige Geest. Zij de Heilige Geest. Zonden voor mij Barnabas en Saulus af voor het werk waar ik ze voor geroepen heb. En toen vasten zij en baden zij. En ze legden hun de handen op en ze lieten ze gaan. Nou hier, vanaf dit moment is het de apostel Paulus. Voor dit moment in de Bijbel wordt hij nergens apostel Paulus genoemd. Want de Bijbel zegt in het eerste vers, er waren enkele leraren en profeten. En dan worden ze opgenoemd. Er staat niet, er waren enkele apostelen. Er waren leraren en profeten in de gemeente. En ze waren aan het bidden en vasten. En toen ze aan het bidden en vasten waren, kregen ze visie, strategie en hoorden ze God. En zei de Heilige Geest, zonder Barnabas en Saulus af, want ik heb ze voor een ander werk geroepen. Laat ze gaan. En de Geest van God riep ze. Maar ze hoorden God tijdens het bidden en vasten. Dus tijdens het bidden en vasten ga je God steeds duidelijker horen. En daarom raad ik altijd aan om gewoon een vast moment te nemen in het jaar om God te horen voor. En dat kan voor de een zijn in de zomervakantie. Wat ga je nou, als je dat als seizoen pakt, wat het ook is. Maar je gaat God horen. En voor de een zal het zijn dat God zegt, joh, je gaat op zendingsreis, je kan mee op zendingsreis. En ander kan God dan zeggen, joh, ik wil dat je dit komend jaar op orde maakt in je leven. Voordat je verder kan in je wandel met mij, voordat je verder kan groeien. Of God zal misschien zeggen tegen iemand, ik wil dat je daar een bedrijf in opent. Of ik ga je ander werk geven. Of ik, weet je, of misschien, je moet dit jaar voor je familie gaan bidden die mij niet kent. Weet je, maar dat soort dingen ga je ontvangen met bidden en vasten. Nou, we toch in deze tekst zitten, pak ik alvast even een andere die wat verderop staat. Namelijk bidden en vasten. Even kijken, waar staat hij? Of heb ik hem niet meer ertussen staan? Anders heb ik er zojuist 17. Jawel. Bidden en vasten zet roepingen, bestemmingen en gaven vrij. Hier lezen we, dus die tekst die we net hebben gelezen, het waren leraren en profeten, maar vanaf dit moment werden Paulus en Barnabas apostelen. Ze kwamen verder in hun roeping, hun wandel met God. Dus je ziet dat Gods plan voor je leven kan je zien als een soort trap waar je iedere keer op een andere trede komt en verder komt en hoger komt. En dat ze dus groeiden. Want Paulus was hier geen apostel. Het was niet de apostel Paulus. Hij was leraar en hij was profeet. Maar tijdens het bidden en vasten kwam de geest van God op hem. God sprak tot hem en hij kwam een stap verder in zijn roeping. En vanaf dit moment werd hij uitgezonden als apostel om gemeentes te gaan stichten en te evangeliseren. En tijdens het bidden en vasten kan het zijn dat God roepingen, gaven of bestemmingen op je leven vrijzet. Dat er een bepaalde gaven van de geest geactiveerd worden. Of een specifieke gave. En voor mij een voorbeeld zat de gaven van geloof om mensen in dienst te hebben. Kwam bij mij tijdens bidden en vasten. Ik was altijd bezig. Ik zei, Heer, ik wil het niet alleen doen met vrijwilligers. Want we hebben gewoon meer mensen nodig. We hebben meer mensen nodig. En eigenlijk al die tijd in de bediening was ik alleen. En konden we niet eens mijn eigen salaris helemaal betalen. Maar tijdens het bidden en vasten ging ik hierover vasten. Ik zei, Heer, we moeten mensen aannemen. Er is te veel werk. We hebben geen geld. Maar ik geloof u ervoor. En tijdens het vasten sprak God. Jesaja 51 vers 2. En ik hoorde het alsof ik een hoorbare stem hoorde. En ik ging naar mijn Bijbel. Ik wist niet wat er stond. Ik ging naar Jesaja 51 vers 2. En er stond, toen ik Abraham riep, was hij alleen. Maar ik zegende hem en maakte hem talrijk. En met dat ik het las, ontving ik de gave van geloof. Toen God me riep, begon ik alleen. Maar God gaat ons zegenen en talrijk maken. In die, al die tijd tot daar en toe hadden we niemand in dienst. En dat was eind 2018. En nu van 2018 tot en met nu hebben we 6-7 mensen in dienst. Wat is er veranderd? Gaven van geloof die erop kwam. Gaven van geloof die ik ontving om God te geloven. Voor salarissen, voor meer financiën, om mensen in dienst te nemen, mensen te betalen. Maar het kwam tijdens bidden en vasten. Het zet gaven, roepingen en bestemmingen vrij. Dan de volgende, dat is dan nummer 10. Vasten vernedert je. Of vasten maakt je nederig. En wat is het goede nieuws als jij nederig wordt? Wat zegt de Bijbel dan? Dan verhoogt God je. Dan verhoogt God je. Verneder je onder de machtige hand van God, zegt de Bijbel. Dan zal Hij u verhogen.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online bijbelschool via bijbelschool.tv.
3: Jezus zegt in Marcus 16 dat de gelovigen onder andere te herkennen zijn aan het feit dat zij in tongentaal zullen spreken. Wat tongentaal is, wat het doet en hoe jij het kan ontvangen, ontdek je in het gratis boek 50 redenen om te spreken in tongentaal. Bestel nu gratis op frontrunners.nl.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: 1 Petrus 5 vers 6. En in Jacobus 4 vers 10 staat het ook. Verneder u voor de Heer, want dan zal hij u verhogen. Jezus zei in Matthäus 23 vers 12. Ik ga er wat sneller doorheen, maar... Dan zegt Jezus, wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. Heeft nooit zin om jezelf te verhogen. Of jezelf omhoog te werken met ellebogenwerk. Soms proef je het bij mensen. Willen verhogen, omhoog willen werken, belangrijk gevonden willen worden. Vaak ten koste van anderen, want ze denken als zij anderen vernederen, dat zij dan... Weet je, dat is eigenlijk de manier om zichzelf te verhogen, is om anderen af te kraken. Zo werkt het niet in het koninkrijk. Jij zegt, iedereen die zichzelf zal verhogen, wordt vernederd. Maar wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. En hoe doe je dat? Door vasten. Zegt Psalm 35, vers 13. Ik vernederde mij met vasten. En ook Esra 8, vers 21. Psalm 35, vers 13 en Esra 8. We verootmoedigden, we vernederden ons voor het aangezicht van God met vasten. En dan gaat God je verhogen. Het is een teken van nederigheid. Je zet alles aan de kant. Heer, ik leef niet van voedsel, ik leef niet van natuurlijke omstandigheden. Ik verwacht het van u. Nummer 11. Vasten bouwt geloof en helpt je om te wandelen in geloof. In Matthäus hoofdstuk 17 zei Jezus, dit soort gaat niet uit dan door te bidden en te vasten. En hij zegt ook, het komt door jullie ongeloof. En ik geloof dat daar een link zit. Want ze waren te veel in het vlees, te weinig in de geest. En ze raakten onder de indruk van de natuurlijke omstandigheden. Eigenlijk de demonische omstandigheden. Die jongen die manifesteerden, die krijsten, schuimbekken, al die dingen. En ze hadden eigenlijk geen geloof meer, want ze waren zo onder de indruk. En vasten heeft heel veel overeenkomsten met wandelen in geloof. Want de Bijbel zegt, als we wandelen in geloof, negeer je je natuurlijke zintuigen. Wat je ziet, wat je hoort. Als je in geloof staat voor je genezing, je zegt, door zijn striemen ben ik genezen. De dokter zegt misschien dat je ziek bent. Je kan misschien zien dat je ziek bent. Je kan misschien voelen dat je ziek bent. Maar geloof negeert het. De Bijbel zegt in Romeinen hoofdstuk 4, Abraham lette niet op zijn lichaam dat reeds verzwakt was. En de moederschoot van Sarah, die al verstorven was. Dus geloof negeert natuurlijke omstandigheden. Nou, dat doe je ook met vasten. Want vasten negeert ook natuurlijke omstandigheden. Dat je eten nodig hebt. Dat je honger, smaak, ruiken. Als je aan het vasten bent, ruik je de bakker 3 dorpen verderop. Toch? Dan denk je, de croissantjes zijn goed. Je ruikt er 3 dorpen verderop. Al je natuurlijke zintuigen worden in één keer levend. Heb je dat wel eens gemerkt met vasten? Dat je in de straat al ruikt wat je vrouw aan het koken is. Maar vasten negeert het. Vasten negeert gevoel. Geloof negeert ook wat je voelt. Geloof werkt in het onzichtbare. Vasten werkt in het onzichtbare. Dus al die dingen zijn overeenkomsten. En hoe meer je aan het vasten bent, hoe meer je gevuld wordt met de geest van God, met het woord van God, en hoe sterker je geloof zal zijn. En hoe sterker je gericht bent op de geestelijke wereld. Dus vasten helpt je om geloof te bouwen. Nummer 13. Klopt dat? 12? 12? Oké, 12. Ook goed. Als jullie willen. Vasten drukt je geestelijke honger uit. Want je zegt, ik zet alles aan de kant. Alle natuurlijke dingen. Heer, en ik honger en ik dorst naar u. En honger en dorst werkt als een magneet naar God. Geestelijke honger en dorst. Jezus zei in Johannes 7, als iemand dorstig is, laat hem naar mij komen. En er zullen stromen van levend water zullen komen. Jesaja 44, volgens mij is het 44. Ja, 44 zegt: ik giet water op het dorstige en stroom op het droge. Zalig zijn zij die hongeren en die dorsten. Weet je, daarom is honger en dorst zo belangrijk. In de geest. Honger en dorsten naar God. Meer hongerig naar God dan wat dan ook. Als we meer honger en dorst zouden hebben in de kerken van Nederland, zou onze kerk er heel anders uitzien. Dan zouden mensen niet klagen dat de dienst te lang duurt, dat er te veel Engelse liedjes gezongen worden, te weinig Nederlandse, te snel, de drum staat te hard. Mensen die hongerig zijn en dorstig zijn naar God, maakt het niks uit welk lied ze kunnen zingen, als ze maar kunnen zingen voor de Heer. Weet je, als ik in Afrika ben, ik heb letterlijk jongetjes zo groot zien drinken uit een modderpoel. Ik doe dat niet. Omdat ik niet zo dorstig ben als hem. Maar als je echt dorstig bent, maakt het je niks meer uit. Dan ga je niet zitten zeuren over de kleur van het water, de smaak van het water. Het enige wat ze willen is water. En veel christenen zijn niet hongerig, ze zijn niet dorstig. En dan hebben ze allerlei dingen om over te klagen. Maar als ze hongerig worden en dorstig, maakt al het andere niet meer uit. En dat werkt als een magneet naar God. Het werkt als een magneet naar God. En daarom zorgt het ook voor uitstortingen van de Heilige Geest. En dat zorgt vasten dus ook voor. Dus dat is de volgende. Vasten zorgt voor uitstortingen van de Heilige Geest. Handelingen hoofdstuk 10 en in Joël kunnen we daarover lezen. Waar God zegt, als je gaat vasten, zal ik mijn geest uitstorten. En in Handelingen hoofdstuk 10, Cornelis was aan het vasten en er kwam een uitstorting van zijn Heilige Geest. Waarom? Je bent hongerig, je bent dorstig en God giet zijn water daarop. Dus daar ga ik verder niet al te veel over zeggen. Vasten zorgt voor bovennatuurlijke doorbraken. Vasten zorgt voor bovennatuurlijke doorbraken. En dat lezen we in Daniël hoofdstuk 10. Waar Daniël 3 weken lang ook weer aan het vasten is. En dat dan de engel voor zijn neus staat. En wat zegt de engel? Vanaf het eerste moment dat je aan het bidden was, was ik uitgezonden naar je. Maar er was een strijd in de geestelijke wereld. En de vorst van Perzië hield me tegen. Maar Daniël bleef bidden. Hij bleef vasten. Hij bleef God zoeken. En uiteindelijk kwam Michael de aartsengel en die strijd werd gewonnen. Maar het zorgt voor bovennatuurlijke doorbraken. En in de handout kan je daar meer tekst over lezen. Maar daarom is het ook goed om te vasten als je bovennatuurlijke doorbraken, of als je lijkt vast te lopen, als er verzoeking komt, beproeving komt, is een goede reactie om te gaan bidden en vasten. Toen Jezus verzocht werd door de duivel, ging hij bidden en vasten. Hij keerde terug naar de Jordaan. Hij werd door de geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. En hij at niets in die dagen. Dus in de dagen dat er verzoeking was, beproeving was. En dus soms als er moeilijkheden zijn, als er tegenstand komt, is het goed om te gaan bidden en vasten. En net zoals Daniël. Want ik weet niet of dat die strijd gewonnen was, al was hij niet meegegaan in die geestelijke strijd van bidden en vasten. En als Daniël een gemiddelde Nederlandse christen was geweest, had hij gewoon gezegd, ja, soms geeft God het wel, soms geeft God het niet, moeten we het maar mee doen. Terwijl hij niet door had wat er afspeelde in de geestelijke gewesten, dat er een hele strijd is. Die gaande was in de geestelijke gewesten. Daarom zegt Paulus, we strijden niet tegen vlees en bloed. Maar tegen overheden, tegen machten, tegen wereldbeheersers in de geestelijke gewesten. Machten van de duisternis. En dus als het strijd is, als er moeilijkheden zijn, beproevingen zijn, ga bidden en vasten. Ga staan in je autoriteit. Welk nummer zijn we nu? 15. Vasten verandert landen. Vasten verandert landen. 2 Kronieken 7 vers 14. Mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, als het zich in nederigheid buigt en bidt, mijn aangezicht zoeken, zich bekeren. God zegt, ik zal hun land genezen. En er staan voorbeelden van Esther, die ging vasten en het hele land werd gered. En het mooiste voorbeeld van eigenlijk vasten, wat een land redde, vind ik Jona in Nineveh. Hij predikte gewoon over 40 dagen gaat God deze stad verwoesten. Er was niet eens meer een optie. Het was niet zo, als je bekeert, misschien niet. Nee, Jona die had gewoon gezegd, joh, het is gewoon klaar, het is te laat, ik kom je alleen maar waarschuwen. Hij zei niet, je kan je nog bekeren, je kan nog dit, je kan nog dat. Hij zei gewoon, het is te laat. Over 40 dagen gaat God deze stad omkeren. Hij zat erop te wachten ook, want hij pakte zijn stoel en ging kijken. Als hij een Facebook-account had gehad, had hij gestreamd. Verwoesting van Nineveh, live. Bij Prophet Jona op zijn kanaal. Die dacht, dit is goed voor de views. Hierna hebben we weet ik hoeveel abonnees. Maar heel het volk. De koning, iedereen moest vasten. Zelfs de dieren moesten vasten. De honden, cavia's, katten, konijnen, alles was aan het vasten. Ja, je moet verhaal maar eens lezen. Zelfs de dieren moesten mee vasten. Weet je, die hond kluif uit zijn bek vasten. Huppakee. Maar het veranderde het land. Amen. Het veranderde het land. God genas het land. God genas het land. Ook Jan Sjoerd, als ik hem vroeg hoe sleutel naar Papua-Nieuw-Guinea, waardoor het hele land verandert als een christelijk land, zijn bidden en vasten. God zoeken in bidden en vasten. En we gaan ook een artikel meesturen met deze les over Nederland. Dat Nederland is geboren uit bidden en vasten. Ik heb een heel mooi artikel over, maar in de 80-jarige oorlog tegen Spanje, wat eigenlijk wat we hadden moeten verliezen. Maar de sleutel van Nederland, er was een onderzoeker die zei, de sterkste wapen van Nederland was bidden en vasten. Was bidden en vasten, want Willem van Oranje had dagen ingesteld van bidden en vasten. Alle kerken, alle christenen deden mee. Burgemeesters, wethouders, iedereen riep op als het slecht ging in de strijd. Er was iets aan de hand om te gaan bidden en vasten. Ons land is geboren uit bidden en vasten. Mensen die wisten hoe ze bidden en vasten moesten gebruiken als wapen in de strijd. En daarom heeft Nederland wat dat betreft een rijke geschiedenis. En geloof ik ook dat God dat weer aan gaat wakkeren en gaat boren in dit land. Dus we gaan dat artikel meesturen. Heel interessant en leuk om te lezen. Je leest er zo doorheen in 5 minuten. Maar het is leuk om te lezen. En als laatste. En ik weet niet hoe dit werkt. Ik weet alleen dat het werkt. Het viel mij op toen ik aan het studeren was over bidden en vasten. Bidden en vasten zet engelen in beweging. Bidden en vasten zet engelen in beweging. En ik ga een aantal voorbeelden geven. Laten we nog 1 tekst lezen. Matthäus 4 vers 11. Daar staat er, toen Jezus aan het vasten was, staat er uiteindelijk dit. Dat de engelen kwamen en dienden hem. De engelen kwamen en dienden hem. Even kijken. Toen liet de duivel hem gaan en de engelen kwamen en die dienden hem. Dat was tijdens het vasten. Dus dit is niet 1 keer toeval. Want in Daniël hoofdstuk 10 verschenen engelen aan Daniël toen hij aan het vasten was. In Handelingen hoofdstuk 10, bij Cornelius was aan het bidden en vasten en er verscheen een engel. Dus dat is al verhaal nummer 3. Verhaal nummer 4 in de Bijbel. Aan Paulus, Handelingen hoofdstuk 27. Paulus was aan het vasten, want hij zat in een storm en er verscheen een engel. 1 Koningen 19, vers 5. Verscheen een engel met vasten. En Galaten hoofdstuk 3 zegt dat de engelen, toen Mozes 40 dagen aan het vasten waren, bij Mozes waren en hem uiteindelijk de wet overhandigde. En om eerlijk te zijn, ik weet niet precies hoe dit werkt. En je kan de referenties in de handout lezen. Het enige wat ik zie is in al deze verhalen in de Bijbel, ze gingen bidden en vasten, dat engelen begonnen te bewegen, engelen verschenen, dat er dingen gebeurden met engelen. En ik denk gewoon dat we gerust kunnen zeggen, als wij gaan bidden en vasten, komt de hele geestelijke wereld in beweging. En dat we daar gevoeliger worden, dat we ze zien, dat ze in actie komen. Dat ze meer autoriteit krijgen, meer ruimte krijgen, dat we gewoon meer mee bezig zijn. En dat we beter beseffen, we zijn geestelijke wezens die in een geestelijke wereld opereren. Alleen we hebben een lichaam en een ziel en natuurlijke omstandigheden en we leven op deze aarde. Maar alles wat wij doen in het natuurlijke heeft effect in het geestelijke. De woorden die we spreken, alles. En als we gaan bidden en vasten, zet dat dus blijkbaar de geestelijke wereld in beweging. Het geeft ons meer autoriteit over demonen. Engelen beginnen te bewegen, al die dingen beginnen te gebeuren. Als we gaan bidden en vasten. Dus dat zijn 16 dingen die in de geest gebeuren als we gaan bidden en vasten. Heb je iets geleerd over bidden en vasten? Ben je geïnspireerd om te gaan bidden en vasten? Goed zo, want als dat nou niet zo was, dan wist ik het ook niet meer. Wendy komt even de microfoon naar je toe brengen. Op de gimpen, ze rijdt even naar je toe. Even kijken hoor.
4: Geen vragen uit de zaal? Het was heel duidelijk. Nou. Oh, nog één. Ja, achterin. Ik kom eraan.
0: Even kijken hoor. Ik zie 1 vraag via de livestream. Kan jij die andere opzoeken voor mij?
4: Ja, die andere die staat wat verder terug, maar die zal ik zo wel doen. Ja.
0: Ja.
5: Oké, het is meer een technicaliteit. Ik weet niet hoe het heet, maar over het volledige vasten, dus alleen het drinken zeg maar en het eten laat je liggen. We vroegen ons af, is dan een smoothie een sap of is een smoothie eten?
0: Nou, ik denk dat in dit geval geldt, het gaat niet om de letter van de wet, maar de geest van de wet. En als er een hele wortel nog in je smoothie zit, is het eten. Biefstuk smoothie, alles kan. Nee, maar... ik zou er niet te wettisch in zijn. Zeker niet als je een begin doet. En gewoon ook een smoothie, gewoon een fruitsmoothie of zo. Ik denk dat het prima is gewoon voor energie en vitamine en zo. Ja?
4: Ja, nog meer vragen in de zaal? Nee? Zullen we naar de vraag in de livestream gaan dan?
0: Ja.
4: Van Diane was een vraag, die heb jij denk ik, die stond een stuk verder terug. Over welke plek God soevereiniteit heeft, het klinkt nu als een soort formule.
0: Ik merk in dat wel vaker, dat soms zitten we in een denken van werken. En het lastige eraan is dat het is niet zo dat je iets afdwingt of dat je iets verdient bij God door het te doen. Alleen het zijn principes die werken. En dat is hetzelfde met geven. Bijvoorbeeld met zaaien en oogsten. Het is niet zo dat je primair zaait om een oogst te krijgen. Maar tegelijkertijd is wel gewoon altijd het gevolg dat als je zaait, zal je oogsten. En dat je het zelf soms als dat principe mag gebruiken. Ik ga zaaien omdat ik een oogst nodig heb. Dus bijvoorbeeld wat de weduwe deed in 1 Koningen 17. En met vasten is ook zo. Het is een principe wat God heeft ingesteld. En als wij ons houden aan Gods principes, dan zal het werken. En zal God het dus belonen en vergelden. Ik denk voor onszelf is wel belangrijk om niet... Je kan niet iets afdwingen bij God. Van God moet het geven, dus ga ik 3 dagen vasten en dan is het maar geregeld. Nee, het is een principe waarin jij God gaat zoeken. Maar dan komen we eigenlijk ook op het onderwerp van vorige week. Dat God wil altijd gebedsverhoring geven. En de soevereiniteit van God is dat de Bijbel zegt, God heeft zich onderworpen aan zijn woord. Hij heeft zijn woord verheven boven zijn naam. Dus God houdt zich aan zijn woord. God is soeverein, dat klopt. Alleen in sommige kerken is onderwezen, God is soeverein, dus hij doet wat hij wil, wanneer hij wil en of dat hij er zin in heeft, bij wijze van spreken. Dus God bepaalt alles. En dat is niet de soevereiniteit van God. De soevereiniteit van God is dat God onderwerpt zich aan zijn woord. En hij heeft zijn wil bekendgemaakt in zijn woord. En de soevereiniteit van God is niet God bepaalt alles. Want dat denken zit er vaak in. Je komt erachter, wij bepalen heel veel. En dat hoor je natuurlijk zelfs met mensen die ziek zijn. Ja, uiteindelijk heeft God het bepaald. Nou, nee, je hebt de kracht van je woorden. Je hebt de principes van God. Je hebt ook gewoon natuurlijke principes over gezond eten. Kijk, God bepaalt niet dat jij ziek wordt als jij altijd ongezond eet. Dus om even de soevereiniteit van God in een kader te plaatsen. God onderwerpt zich aan zijn eigen woord. Hij heeft zijn woord verheven boven zijn naam. God houdt zich aan zijn woord. Hij is geen mens dat hij liegen kan. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we de soevereiniteit van God in dat kader plaatsen. Ook met gebedsverhoring. Daarom hebben we het daar vorige week over gehad. Dat God wil ook al je gebeden verhoren als we bidden naar zijn wil. Maar dat is niet zoiets van, ja, God is soeverein, dus we weten nooit wat hij wil. Nee, zijn wil staat in zijn woord. En als we dat doen, dan zal hij het ons altijd geven. Dus ik denk meer dat we er op die manier naar moeten kijken. En het is dus niet zo dat je iets afdwingt bij God. Maar het zijn principes die werken. En waardoor jij gevoeliger wordt voor de geestelijke wereld. En je meer op God aan het richten bent. God verandert er niet door, jij verandert erdoor. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is om te beseffen.
4: Een andere vraag uit de livestream is, hoe creëer je honger bij een ander?
0: Hoe creëer je honger bij een ander? Het is heel erg lastig om het voor anderen te doen. Maar als jij zelf hongerig genoeg bent en het werkt in jouw leven, gaan anderen vanzelf vragen stellen. En ik denk dat het belangrijk is om te beseffen, we kunnen niks opleggen bij anderen. Ook niet met honger en dorst. En uiteindelijk moeten mensen zelf vragen gaan stellen en doorhebben dat zij het ook nodig hebben. Ja. Heel interessant in deze context. Ik zat vanmorgen nog in mijn eigen tijd met God Marcus hoofdstuk 5 te lezen. Waar Jezus die bezeten man bij de Gadarenen bevrijdt. En heel dat gebied kende die man. En dan staat er dat ze kwamen, want ze hadden gehoord van die varkens. En het volk liep uit de stad en ze zagen die man zitten in zijn juiste verstand bij Jezus. En wat was de reactie van die mensen? Ze smeekten Jezus om naar een ander gebied te gaan. Ze stuurden hem gewoon weg. In plaats van, als je Jezus alles kan vragen, ik zou vragen, kom bij mij op de koffie. Maar in plaats daarvan stuurden ze hem weg. Ze zeiden, ga alsjeblieft weg. En blijkbaar waren ze er nog niet klaar voor, ondanks dat er een groot wonder was. En dan vraagt die man die eerst bezeten was aan Jezus, Heer, mag ik met u meegaan als discipel? En Jezus zegt, nee, ga de stad in en vertel iedereen wat ik heb gedaan voor je. Terwijl in andere verhalen vroeg Jezus soms zeggen tegen niemand. Maar zei, die gaat de stad in. En die man vertelde overal zijn getuigenis. En de eerstvolgende keer dat we lezen dat Jezus in dat gebied kwam, was er een enorme openheid. Er kwamen mensen naar hem toe en kon die wonderen en tekenen doen. Dus die honger die werd langzaam opgewekt door getuigenis. En ik denk dat dat heel belangrijk is. We kunnen niks opleggen, maar als wij een voorbeeld zijn en mensen horen de getuigenissen, ze zien dat het werkt, worden ze vanzelf hongerig en dorstig. En je kan altijd bidden dat mensen open gaan staan ervoor, zeker bij christenen, dat ze geest van wijsheid en openbaring krijgen en gewoon een voorbeeld zijn, een getuigenis zijn, dat ze zien dat wat jij doet, dat het werkt, ja. Dan wordt iedereen hongerig en dorstig.
4: Ja. Nog twee soortgelijke vragen van Amber en Marty. Wanneer ik bid en vast, wordt mijn gebed dan krachtiger voor mijn moeder die ongelovig is? En eigenlijk een soortgelijke vraag van Marty. Is het goed om te gaan bidden en vasten voor je kind die niet gelooft? Helpt dat?
0: Ja, ik denk dat dat helpt. Ten eerste dus omdat er in de geestelijke wereld dingen beginnen te gebeuren, wat ik al zei. En ten tweede dus omdat we scherper worden. Dus ik zou, het is niet zo dat je iets afdwingt. Maar wat je wel kan doen is dat je iedere dag erover bidt, tijdens bidden en vasten of 3-4 keer. En dat God je bijvoorbeeld een bepaalde tekst geeft om over hun leven te proclameren. Wat van toepassing is. En dit is een getuigenis wat ik ken van een kennis van mij. Zijn nichtje was helemaal van God afgedwaald en hij kende haar heel goed en dat deed hem pijn. Het was zijn neefje. En die is nou een prediker. Maar iedere keer als hij ging bidden en vasten erover, dan gaf God hem een boodschap en die sprak hij dan in via voicemail. Verder had hij helemaal geen contact, hij werd ook nooit teruggebeld. Maar hij gaf iedere keer dat profetisch woord via de voicemail door. En op een dag, toen was hij aan bidden en het vasten voor zijn neefje. En zijn neefje heeft Justin. En toen hoorde hij God zeggen, Justin, I have another destiny for you. Dus hij stuurde dat bericht. Hij zei, hey Justin, ik was aan bidden. En God zei, I have another destiny for you. En hij had helemaal geen contact meer met dat neefje. Die was helemaal de wereld ingegaan en weg van God. En die had dus een tijdje een relatie gehad met een meisje wat Destiny heette. En dat meisje had hem verraden en bestolen en uit huis geschopt. En hij liep helemaal teleurgesteld rond. Hij wist niet of iemand nog open stond voor hem. Hij had ruzie met zijn eigen ouders. En toen kreeg hij die voicemail van zijn oom. En hij was net, het meisje, dat heette Destiny, was verbroken. En toen hoorde hij zijn de voicemail. Ik hoor God zeggen, I have another destiny. En dat brak hem. En toen is hij teruggegaan tot Christus gekomen. En inmiddels is hij voorganger in een kerk in Amerika. Maar ik denk dat dat heel krachtig is om te horen. Wat zegt God? Wat zijn beloftes van God? En misschien dat God je een strategie geeft om voor ze te bidden. Specifieke dingen. Of dat je wijsheid hebt. Meer dan daarvoor over wat je moet zeggen, wat je niet moet zeggen. En gewoon op die manier God daarover gaat zoeken. En ik denk zeker dat krachtig is.
4: Ja. Nog een vraag van Cor. Wel een hele goede vraag. Als je een goede relatie hebt met God, is het dan nog nodig om te bidden en vasten?
0: Ja, dat is nodig. Want Jezus zegt, wanneer je vast, en dan zegt hij niet, tenzij je al een goede relatie hebt met God, dan hoeft het niet. En dus zelfs Jezus, ik denk dat Jezus' relatie met God best wel goed was. Denk ik. Nam toch 40 dagen om te bidden en vasten. Ja. En ook Paulus, wat ik denk dat een van de grootste apostelen aller tijden was, die al gigantisch veel mensen tot de Heer had, Jezus zelf aan hem verschenen. Maar vaak in vasten, schreef hij, vaak in vasten. Dus, en aan de andere kant denk je, je relatie met God is goed, maar we kunnen altijd groeien in kracht van de geest, in geloof en al die dingen. Dus sterker nog, ik denk, hoe beter je relatie is met God, hoe meer je wil vasten, omdat je dan beseft hoe nog dichterbij God wordt voor je en hoe meer je hem leert kennen.
4: En de laatste vraag van Peter. Die heeft zelf al 2 keer gevast. Maar herkent eigenlijk de 16 punten niet zo goed. Enig idee waar het dan misgaat? Want als ik het zo hoor, mis ik een hoop kracht.
0: Ja, dat kan denk ik. Als ik kijk naar in het begin toen ik het zelf deed, ervoer ik het ook niet zo erg. Omdat ik toen ook vasten zag als een doel op zich. Omdat je hoort mensen, ja, je moet vasten. Dus mensen gaan gewoon vasten zonder dat ze dit ook meenemen. En dus op een gegeven moment toen ik eigenlijk ging kijken, wat zegt de Bijbel eigenlijk over vasten? En dat ik er ook veel bewuster mee bezig ging. Dus nu altijd als ik ga vasten, schrijf ik al van tevoren op, waarvoor wil ik bidden? En dat kunnen 3, 4, 5 dingen zijn. Dat kan zijn familiebediening of dit of een keuze, wat dan ook. En die schrijf ik al van tevoren op en die neem ik dan al van tevoren mee in gebed. En dan met vasten, als ik erover ga vasten, neem ik diezelfde dingen mee in gebed. En dan merk je in één keer dat je scherper wordt, omdat je niet aan het vasten bent om het vasten, maar echt ook aan het vasten bent om God ergens specifiek voor te zoeken. En ik denk zelf dat dat heel erg werkt. En ook gewoon bewust zijn van die 16 punten, van wat het doet. En eraan gewend raken en leren wat ook fijn werkt voor jou. Maar extra tijd nemen om te bidden is dus ook een belangrijke. Want nogmaals, alleen vasten en verder daarnaast niet extra bidden. Scheelt een hoop. En dus ook specifiek zijn in waarvoor je bidt of waarvoor je geloof inzet. Dat je dan ook concreet resultaat merkt. En dan wordt het ook leuker om te doen. Dus als je naar de sportschool gaat of een sport doet en je merkt ik word beter, is dat leuk. En met vaste zaken, als je merkt, hey, ik hoor God scherper of ik heb verhoring gehad op dit punt, wordt het ook leuker. Dus ik zou ook zeggen, schrijf die dingen op waar je voor in geloof staat, waar je voor aan bidden bent. En het is niet altijd zo dat dat in die 3 dagen verhoord wordt. Maar misschien was je er al 5 jaar voor aan bidden. En heb je God gehoord, erover geproclameerd. En wordt in één keer in de 3 weken daarna verhoord. En is dat nog steeds boven natuurlijk door het vasten. Ondanks dat het misschien niet in die 3 dagen is gebeurd dat je aan het vasten was. Dus ik denk dat dat helpt.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
3: God wil jou gebruiken om opwekking te verspreiden en wij willen jou daar graag voor toerusten en aanvuren. Daarom organiseert Frontrunners van 21 tot 24 februari de Revival Week in Twente. 5 dagen met seminars, een genezingsdienst, een bevrijdingsdienst, een Victory Night en Holy Spirit Night om opgebouwd te worden in je geloof en relatie met God en om toegerust te worden om opwekking te brengen in jouw omgeving. Reserveer je gratis tickets via frontrunners.nl/agenda en dan zien we jou bij de Revival Week.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
8: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de Bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
9: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
10: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
11: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Je luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Amuse. En welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest. Het is alweer woensdag, de derde werkdag, schooldag van de week. En we zijn bezig met de brief aan de Filippenzen. Nou, als je kijkt eigenlijk naar het boek van Filippenzen, hier is waar Paulus de nadruk had gelegd op partnerschap. En gisteren zijn we geëindigd bij vers 6. En Paulus zei in vers 5, vanwege uw gemeenschap, uw partnerschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. En dan zegt hij, vertrouw erop dat hij die in u een goede werk begonnen is, dat voltooien zou tot op de dag van Jezus Christus. Nou, partnerschap natuurlijk is met God en partnerschap met zijn dienstknechten, met zijn vrouw en zijn man van God die hij in je leven heeft geplaatst. Of de kerk waar je bent geplaatst, dat is, je bent nummer 1 partner daar. In je geven en in je gebeden. En partnerschap, de definitie eigenlijk, is een samenwerkingsverband tussen twee of meer partijen waarin beide partijen streven naar een gezamenlijke doel of belang. Een samenwerkingsverband tussen twee of meer partijen waarin beide partijen streven naar een gezamenlijke doel of belang. En een partnerschap vereist wederzijds vertrouwen en open communicatie. En het vereist gedeelde inzet voor het bereiken van de overeengekomen doelstelling. En beide partijen moeten zijn afspraken nakomen om de samenwerking te laten slagen. Nou, laten we lezen vanaf vers 7. Het is immers voor mij terecht dat ik van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. Partnerschap met Paulus, zegt hij, zorgt ervoor dat de mensen die met hem partneren deelnemen aan zijn genade. Dus Paulus heeft een bepaalde genade van de Heer gekregen en door partnerschap van de Filippense christenen konden ze deelnemen aan dat genade. Weet je, wanneer je bijvoorbeeld in een kerk zit, wat profetisch is, of wonderen vloeit makkelijk daar, en je hart is daar, en je dient, en je geeft, dat is waar je geeft gewoon, je gaves, vroeg of laat ga je ook functioneren onder dat genade. Als je een zoon of dochter van dat huis bent. Dus met andere woorden, je bent niet gewoon, oh, kom gewoon allemaal zitten en zeg halleluja, amen, dan ga ik weer naar huis. Nee, je dient daar, je hart is daar met je voorgangers. En je ziet dat wonderen en tekenen vloeien makkelijk in dat gemeente. Of de profetische woord vloeit makkelijk, of de bovennatuurlijke vloeit makkelijker. Vroeg of laat komt dat over op jou. Waarom? Je bent onder dat paraplu. En je vroeg of laat ga je deelnemen aan de genade die opereert, die functioneert in dat gemeente. Oké? En dat is belangrijk. Partnerschap laat je deelnemen aan de genade wat de Heer, de man van God of de vrouw van God die waar je onder zit, hebt ontvangen. En zegt in vers 8, want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u verlang met de enige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik dat je liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en in fijngevoeligheid. Nou, Paulus bidt heel veel voor de christenen in Filippi. En waarom eigenlijk zie je partnerschap? Hij denkt meer aan hun. Want ze zijn degene die, hij zegt, je zijn degene die vanaf dag 1 met mij hebben deelgenomen, met mij hebben gepartnerd om het evangelie te kunnen verkondigen. Dan zegt hij dat je liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis. Dat is het woord epignosis, in een diep intieme kennis en fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, wat excellent is. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot de heerlijkheid en loof van God. De vruchten van gerechtigheid is een interessante. Dat zie je door het hele testament heen. Ik ga even een paar vruchten van gerechtigheid noemen, oké? Want de Bijbel zegt dat wij zijn de gerechtigheid van God in Christus Jezus. In 2 Korinthe 5. Hij die geen zonde kent, wordt zonde voor ons gemaakt, opdat wij de gerechtigheid van God in Christus zouden zijn. 2 Korinthe 5 vers 21. Dus we zijn gerechtvaardigd. We zijn de gerechtigheid van God. Met andere woorden, we zijn nummer 1 in lijn met God. Oké, we zijn niet schuldig bevonden. we zijn niet met veroordeling. We zijn in lijn met God. Nummer twee, we zijn de gerechtigheid van God. Betekent, we wandelen naar Gods wil, 1000%. Oké? Okay? Want God is altijd juist. En daardoor hebben we zijn natuur in ons. We zijn de gerechtigheid van God in Christus Jezus. Nou, wat zijn de vruchten ervan wanneer wij de gerechtigheid van God zijn? Ik kan heel lang over gerechtigheid praten. Dat is een van de meest belangrijke doctrines van de nieuwe schepping. Maar frappant gezien wordt het niet zoveel onderwezen. En dit is een van de meest basis doctrines van het nieuwe leven in Christus. Gerechtigheid. Gerechtvaardigd. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof. We hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Er is geen veroordeling voor zij die in Christus zijn. Romeinen 8 vers 1. Die niet wandelen naar de vlees, maar naar de geest. Oké? Okay? Nou, wat zijn dan de vruchten van de gerechtigheid? Wat voor vruchten moeten wij verwachten van de nieuwe schepping? Nummer 1, de vruchten van vrijgevigheid. De vruchten van vrijgevigheid. Paulus spreekt je heel veel over in 2 Korinthe 8 en 2 Korinthe 9. De vruchten van vrijgevigheid in alles. Oké? Okay? De vruchten van onze lippen. Spreekt de Bijbel in Hebreeën over. Hebreeën 13, dat is onze aanbidding. De vruchten van onze lippen, aanbidding en onze aanbidding en lofprijs. De vruchten van heilig leven. Want we zijn nu heilig in Christus. En we zijn gerechtvaardigd. We moeten de vruchten ervan zien in je leven. De vruchten van Christus, de karakter van Christus in u. Dat we Christus in u zullen zien. Dit zijn al vier. Er zijn nog veel vruchten van gerechtigheid. Dingen die de vruchten die je christen hoort te dragen. Die wij moeten zien in je leven. De vruchten van de geest. In Galaten 5. De vruchten van de geest. Liefde, vreugde, blijdschap, geduld. Vrede. Love, joy, peace, long suffering. Goedheid. Geloof. Zelfbeheersing. Zachtmoedigheid. Al deze dingen. Oké? Okay? De vruchten van gerechtigheid. Dit zijn de vruchten die... Je moet verwachten van een nieuw, opnieuw geboren christen. Nou, vers 12. En ik wil dat je dit weet, broeder. Dat wat er met mij gebeurd is, veel leer tot bevordering van het evangelie gediend heeft. Nou, hij praat nu over zijn gevangenschap, oké? Okay? Hij zegt, doordat ik gevangen ben, is het evangelie nog meer vooruit gegaan. Oké, okay, en dan zegt hij in vers 13. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan allen overigen bekend is geworden dat ik gevangene ben omwille van Christus. Dus Paulus zegt je van, hé, in het hele gerechtsgebouw, dus met andere woorden, hij staat nu in gevangenis. Toen hij deze brief schreef aan de christenen in Filippenzen, was hij in de gevangenis. Ik weet niet of het nu in de gevangenis is in Rome, of toen hij nog bij Festus was. Dat hij aan het wachten was dat hij naar Rome zou gaan. Okay, en het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. Omdat Paulus stond voor waar hij stond en daardoor moest hij de prijzen voor betalen door in de gevangenis te zitten. Daardoor hebben andere broeders en zusters, andere predikers, hadden nu de lef om nog meer te prediken en niet bang te zijn. Weet je, door één persoon die staat voor waar hij staat. En die persoon moet wellicht de gevangenis in. Daardoor krijgen de rest van ons allemaal de boldness. Om toch juist nog meer te preken. Want we zien dan van, ja, als hij het kan doen. En hij wordt gepakt. En hij zeurt er niet over. Ik hoef niet bang te zijn. Iemand moet altijd de voorbeeld geven. Iemand moet altijd opstaan. Er moet één persoon die zegt, ik sta op om te staan voor waar ik sta. En het maakt niet uit wat ze gaan zeggen. Ik blijf staan voor waar ik sta. En dan zegt hij, vers 15. Sommige prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht. Maar anderen ook uit welwillendheid. Dus niet iedereen die het evangelie predikt, predikt het vanuit welwillendheid. Sommige prediken Christus uit afgunst. Of ik ga ze laten zien dat ik ook kan prediken. Of twistzucht. Ik ga ze laten zien dat ik ook een kerk kan leiden. Ga ze laten zien. Nee. Maar het maakt niet uit. Paulus zegt in vers 16. De eerste verkondigde Christus wel uit eigen belang. Niet zuiver. Met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen. Maar de laatste uit liefde. Omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Dus niet iedereen die het evangelie predikt, doet het vanuit een pure hart. Maar Paulus zegt, maakt niet uit. Christus wordt alsnog gepredikt. Vers 18, maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd. Of het nu onder een voorwendsel is, of in waarheid. En daarover verblijd ik mij. Ja, zal ik mij ook verblijden. Paulus was een interessante man. Hij zegt, ik weet sommige prediken niet vanuit hun pure hart. Ze prediken om mij nog meer ellende toe te brengen, noem maar op. En sommige prediken wel uit hun pure hart. Hij zegt, maar het is goed. Of iemand predikt uit twist, zucht. Of iemand predikt welwillend. Hij zegt, het doet er niet toe. Waarom? Het evangelie klinkt nog steeds. Nou, als veel mensen vandaag, veel predikers deze mindset zou hebben, dan gaan we elkaar niet meer bekritiseren. Als veel, ook gelovigen, begrijpen wat je staat, dan gaan we niet elkaar over elkaar roddelen. En zeggen, ja, heb je die gehoord? Die begint nu dingen te zeggen, wordt bababa. Nee. Tuurlijk. Als kerk, natuurlijk als leiders. En als iemand in, ja, je bent dicht bij iemand die andere dingen beginnen te zeggen, wat niet klopt volgens het woord. Tuurlijk moet je roepen te verantwoorden en te praten daarover. Maar de Bijbel zegt je van, op allerlei wijzen wordt het evangelie alsnog verkondigd. Dan gaat hij naar vers 19 en zegt hij, want ik weet dat dit mij tot zaligheid streken zou door uw gebed en ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Paulus vertelt aan hun van, hey, dankjewel voor je gebed en de ondersteuning van de geest natuurlijk van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhuizend verlangen en hoop dat ik in geen enkele opzicht beschaamd zou worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zou worden in mijn lichaam. Of het nu door het leven is, of door de dood. Paulus leefde als een man die al dood was. Daarom had hij niks te verliezen. Ze zeggen, dead man has nothing to lose. Met andere woorden, Paulus was niet bezig met zijn reputatie. Hij ging gewoon dood. Daarom zei hij eigenlijk ergens anders, zegt hij, ik sterf dagelijks. Ik sterf dagelijks aan mijn eigen ego, aan het vlees. Ik zeg, ik sterf dagelijks, want ik leef niet, maar Christus leeft in mij. Galaten 2. Hij zegt, ik leef niet, maar Christus leeft in mij. En het leven dat ik in het vlees leef,

0: Hij zegt, zolang ik leef, wat mij interesseert is Christus. Wat een mindset had Paulus. Mij interesseert niks, geen business, geen niks. Voor mij om te leven is Christus. Alles aangaande mijn leven, alles wat ik doe is Christus. En sterven is voor mij winst. Dat is een mindset. Mindset die elke diener van God moet hebben. Maar niet alleen maar elke diener, maar elke persoon die in Christus gelooft. Dit moet onze mindset zijn. En wanneer dit onze mindset is, dan zijn wij vastberaden. Het maakt niet uit hoeveel het kost, wat het moet zijn, wat energie, wat voor geld het kost, hoeveel energie het kost. We're going for it. We're doing it. We gaan het doen. Want het leven is voor mij Christus. Kan je het zeggen voor jezelf? Zeg, het leven is voor mij. Noem je naam erbij. Het leven is voor mij Mozes Christus. Noem je naam erbij. Het leven is voor mij Janella, Aisha, Christus, Johannes. Het leven is voor jou Christus en het sterven is voor mij winst. En dan zegt hij maar, blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbare werk. Vruchtbare werk. En wat ik verkiezing zou, dan dat weet ik niet. Als ik in dit leven blijf, dan moet ik gewoon werken. Ik moet vruchten zien. En dan zegt hij, want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Maar in het vlees is het in te blijven is noodzakelijk voor u. En dit vertrouw ik en weet ik dat ik zou blijven leven en bij u allen zou blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Paulus was zeker van wat hij wilde. Door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Nou, voor vandaag ben ik alweer klaar. En morgen gaan we door met het boek van Filippenzen vanaf vers 27. Nou, ik geloof dat je gezegend bent vandaag. En van nu wil ik zeggen, God zegen. En tot morgen. God zegen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
0: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: God. Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
3: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: De apostel Paulus schrijft in Galaten 3 vers 26 de prachtige woorden: jullie zijn allemaal kinderen van God door het geloof in eenheid met Christus Jezus. De uitdrukking in Christus wordt ook wel vertaald als in eenheid met Christus. Wie je bent in Christus betekent dat jij je één mag maken met hem. Paulus zegt zelfs in 1 Korinthe 1 vers 9 dat God je roept om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus. Dit begint aan de voet van het kruis. Hier heeft Jezus zich één gemaakt met jou en met jouw zonde, waardoor jij je nu één mag maken met hem en zijn heiligheid. Door zowel je schuld als ook je geloofsbelijdenis maak je je één met zijn sterven en met zijn opstanding. God neemt al je zonden van je weg. En Jezus neemt je mee in zijn opstanding om op te staan als een nieuwe schepping. In 2 Korinthe 5, vers 21 zegt Paulus: God heeft Jezus, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat we door hem rechtvaardig voor God konden worden. Door het wonder van het kruis heeft Jezus jou bij hem ingelijfd. Daarom ben je bijzonder waardevol in Gods ogen. Jezus en jij zijn zo met elkaar verbonden dat God jou vanaf nu altijd in eenheid ziet met zijn Zoon. God kijkt naar jou zoals hij naar Jezus kijkt. En hij houdt van jou zoals hij van Jezus houdt. Paulus zegt in Galaten 3, vers 26: jullie zijn allemaal kinderen van God door het geloof in eenheid met Christus Jezus. In eenheid met Christus heeft God je rechtvaardig verklaard, goedgekeurd en aanvaard als zijn geliefde kind. Hoe geweldig is dat?
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.
1: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
6: In Psalm 46, vers 3 staat: daarom zullen we niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelde de bergen in het hart van de zee. Er zijn heel wat bergen om ons heen aan het tuimelen. En dan ben ik zo blij voor de Bijbel. Dat boek vol van hemelse zekerheden die niet wankelen, die ga je nog meer waarderen als de tijdelijke vastigheden zo bewegen als in een aardbeving. Het was jaren geleden dat ik voor het eerst hoorde dat lied van ik heb een vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. Een grond in Jezus bloed en wonden, voor 's werelds aanvang reeds gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan, schoon aard en hemel ondergaan. We zongen het dikwijls samen. Ook dit laatste couplet was zo prachtig van dat lied. Op deze grond slechts wil ik bouwen, zolang ik op deze aarde woon, blijft dit de rots van mijn vertrouwen. Dan juich ik eens voor 's hoogste troon om het heil door Christus mij bereid. O diepte van barmhartigheid. Ja, ik herinner me dat vader dit zo graag zong. Vader was me altijd zo tot een hulp. Hij was een horlogemaker, maar tevens een groot theoloog. Hij las de Heroud elke week, dat blad van Abraham Kuyper. Ik vroeg hem als kind bijvoorbeeld: papa, wat betekent de uitverkiezing? Hij zei: de uitverkiezing, dat betekent de grond waarop ik mijn hopen bouw, ligt niet in mij, maar in Gods trouwen. Kijk, als je zo de uitverkiezing ziet, dan word je er blij mee. Ik heb genoeg uitverkiezingsopvattingen van de duivel meegemaakt die hij gebruikte juist om de geloofsverzekerheid weg te nemen en weg te houden. Als de bergen verzet worden in het hart der zee. Die profetieën van de Bijbel die ik vroeger niet begreep, zijn me nu allemaal zoveel duidelijker. Wat er allemaal gaat gebeuren, bijvoorbeeld voor Jezus' wederkomst en de tijd van de antichrist, je rilt ervan. Maar het was altijd zo ver weg van me. Ik snapte het allemaal niet. Nu lees ik de tekenen der tijden in de kranten. Als ik nooit in de Bijbel geloofd had, ging ik nou geloven als ik de kranten lees. Je wordt er eigenlijk akelig van als je leest over oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen en andere natuurrampen. De harten van de mensen zullen vergaan van angst, staat er in de Bijbel. Hè? Wat een vreselijke dingen gaan er gebeuren. Je zou er naar van worden. Een negerdominee zei eens: als ik een triest boek lees, kijk ik altijd even op de laatste bladzijde. En als je daar leest dat ze elkaar krijgen en verder gelukkig zijn, nou, dan lees ik weer de rest ook. Met plezier. Wetend gaat alles goed. Als ze recht komt. Zo doe ik nou ook met de Bijbel, zegt hij. Ik sla, als het me wat angstig wordt, de laatste bladzijde op. Dan weet ik, Jezus komt. Hij die beloofd heeft alles nieuw te maken, zodat deze aarde bedekt wordt met de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Het beste komt nog, wat een troost. Als het u een beetje moeilijk wordt en angstig, lees dan maar ook de laatste bladzij van de Bijbel. Ja, het beste komt nog. En dan het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te vergelijken met de heerlijkheid die komende is. Dat is een troost. Maar intussen is er die vastigheid in deze tijd dat de Heer ons geeft, niet een geest van vrees, maar van liefde, van kracht en van bezonnenheid. Kijk, die Heilige Geest, die maakt dat je niet vreest, al tuimelen er bergen in de zee. Wees vervuld van Gods Geest. Die laat je zien dat God geen problemen heeft, alleen maar plannen. Er is nooit een paniek in de hemel. Die doet je de Bijbel begrijpen. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Ik herinner me dat ik eens in het concentratiekamp in de zaal kwam waar Betsy, mijn zuster, een Bijbelbespreking hield. Ze vertelde, als een architect een blauwdruk maakt van een huis, dan zie je er van alles op. Hier een drempeltje, daar een raam, daar een dak. Zo heeft God een blauwdruk van jullie en mijn leven gemaakt, zei Betsy. En er stond ergens getekend Ravensbrück. God maakt geen fouten, al begrijpen we het niet. Nou, ik begreep het zeker niet toen ik Betsy daar zag sterven, verhongeren. Was er nog veel werk voor haar te doen? Eens zullen we het in de hemel gaan zien en begrijpen. Maar nu al zie ik soms door de Heilige Geest het waarom. Bij Betsy zie ik het nu al. In mijn boek De Schuilplaats beschrijft John Sherrill wat ik hem verteld had over Betsy. En dan hoor ik steeds weer, die zuster van jou is zo voor mij door een Heer gebruikt. Ik kan u vergeven. Zij heeft hem laten zien dat het de Heilige Geest is die in ons hart Gods liefde geeft. En daardoor kan zelfs ik vergeven en mijn vijanden lief hebben. Kijk, als Betsy erdoor was gekomen, zou ze nooit zoveel mensen bereikt hebben als dat ze nu bereikt heeft door de boeken. In de Rimbo van in Afrika sprak ik een vrouw die zo ver weg woonde van alles, waarom weet ik niet, maar ze woonde er heel eenzaam. En die vertelde me, die Betsy, wat heb ik veel van haar geleerd. Waarom wordt het boek over haar gebruikt? Omdat het altijd weer wijst naar de boodschap van de Bijbel. En die kan bijna iedereen krijgen en lezen. En daarin komt die heerlijke boodschap tot ons. Dat God deze wereld lief heeft. Daarom hoeven we niet te vrezen, al vallen er bergen in de zee. God had deze wereld zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar aan het kruis, wat was dat vreselijk. Toen was het toch alles verloren, wat een berg viel er neer. En juist toen gebeurde er iets heerlijks. Een antwoord op een verschrikkelijke nood, de nood van de zonde. Daar droeg de Heiland de zonde van de hele wereld, ook u en mijn zonde. Dank u, Heer, dat u het gedaan hebt. Dank u dat u het volbracht hebt. En dat we weten dat u niet alleen stierf voor ons, maar dat u leeft voor ons en dat u bij ons bent. En Heer, dan zullen we niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats en werden bergen gegooid in het hart der zee. Want bij u zullen we veilig zijn, wat er ook gebeurt. Halleluja. Dank u wel. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast-app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Ina Florissen. Vandaag hebben we als onderwerp door vuur beproefd.

0: been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in 3 words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: Net als Paulus en Jacobus waarschuwt ook Petrus voor de beprovingen die ons geloof moet ondergaan. In 1 Petrus 1 vers 5 beschrijft hij christenen als degenen die door de kracht van God bewaakt worden door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Hij benadrukt dat alleen door het geloof Gods kracht doelmatig in ons leven kan werken. Daarom is dat voortdurende geloof een noodzakelijke vereiste om deel te kunnen hebben aan de volledige en uiteindelijke openbaring van Gods redding. Vervolgens beschrijft hij in de volgende 2 versen hoe ons geloof beproefd zal worden. Daar staat: daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Petrus vergelijkt hier de beproeving van ons geloof met de manier waarop goud door vuur gelouterd wordt en gezuiverd. Op datzelfde thema komt hij terug in de 1 Petrusbrief, hoofdstuk 4, vers 12 en 13. Daar staat: geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijdt u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. In het begin zullen we die vuurproef misschien beschouwen als iets vreemds. Als iets wat niet bij ons leven hoort als christen. Maar Petrus verzekert ons dat deze beproevingen een noodzakelijk onderdeel zijn van dat leven. Het is essentieel voor de zuivering van ons geloof. Net zoals vuur essentieel is voor het louteren van goud. Daarom roept hij ons op om ons te verblijden. Ook hier in de lessen van Petrus vinden we, net als bij Paulus en Jacobus, die schijnbare tegenstelling van intense beproeving die gepaard gaat met intense vreugde. 3 toonaangevende apostelen van het Nieuwe Testament, te weten Paulus, Jacobus en Petrus, benadrukken dus allemaal dat wij het als volgelingen van Jezus niet als iets vreemds moeten beschouwen wanneer we de moeite en verdrukking gaan. Petrus zegt zelfs dat we daarin deel hebben aan of gemeenschap hebben met het lijden van Christus. Ons geloof wordt erdoor beproefd. En dat wordt juist weer een bron van intens

0: Dan nu de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: U maakt alles nieuw. U belooft, ik maak alles nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En aan wat vroeger geweest is, wordt niet meer gedacht. Het komt niet meer in de gedachten op. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Er is in het nieuwe Jeruzalem een rivier met water dat leven geeft. Aan weerskanten staat een levensboom. De bladeren van de boom brengen de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. En God zal alle tranen van onze ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Ik vertrouw op Gods belofte en zie uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat ik hiernaar uitzie, span ik mij in om smetteloos en onberispelijk en in vrede door Hem te worden aangetroffen.

0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, dank u wel voor uw apostelen die ons zijn voorgegaan in die weg van geloof. Dank u voor het voorbeeld dat zij hebben laten zien om juist door de verdrukking heen hun geloof vast te houden, zodat het steeds sterker wordt. Help mij, Heer, om hen daarin te volgen en de diepe vreugde die daarin ligt te kennen. Amen.
2: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij Hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar Hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot Hem.
3: And I want you to know God loves you.
2: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
3: He's never given up on you. You understand?
2: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
3: You may have given up on Him, but He has never given up on you.
2: Je kunt Hem opgegeven hebben, maar Hij heeft jou nooit opgegeven.
3: Thank you, Lord.
2: Dank u, Heer.
3: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
2: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
3: Praying to Jesus, not to me.
2: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
3: I'll give you the words. You say them after me.
2: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
3: Lord Jesus, I'm sorry.
2: Heere Jezus, het spijt me.
3: That I turned my back on you.
2: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
3: I went my own way.
2: En mijn eigen weg ben gegaan.
3: Tonight I repent.
2: Vandaag bekeer ik me.
3: I turn back to you.
2: Ik keer terug tot u.
3: I submit myself to you.
2: Ik onderwerp mijzelf aan u.
3: And I ask you to have your way in my life.
2: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
3: Take me as I am.
2: Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: I want you to say those last words again. Take me as I am.
2: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: In the name of Jesus.
2: In de naam van Jezus.
3: Amen.
2: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
4: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why did you come?
11: Take away the storm. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
12: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
13: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
14: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
15: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
16: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois.

0: kinders- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
1: My name is Jenna Points with Jenna Points Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoyingsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël via mazeltofreizen.nl.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder

0: eten. Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
2: God Radio, je radio leeft weer.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: It's my father's house.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.
3: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
11: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
12: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Dit is God Radio. Het geluid van hoop.
1: Hey, the love.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten. Gevallen engelen. Maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: My name is Jenna Points with Jenna Points Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennapointsministries.com. And I look forward to seeing you there.
2: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
0: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.
5: The Weekend Show. The Weekend Show.
6: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
11: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
13: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
14: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

goedemiddag. Het is weekend en het weekendgevoel mag weer beginnen. Dus ja, vanzelfsprekend, de weekendshow op je radio. Goedemiddag nogmaals, wat leuk dat je luistert. We begonnen dit programma met Fear of the Lord. Dat was een gloednieuwe single, gevolgd door Elevation Rhythm en Washed. En dat is natuurlijk een hele bekende, want hij staat ook wereldwijd nog steeds in alle christelijke hitlijsten. Ja, helemaal vastgespijkerd, zeg maar. We zijn bij je tot 6 uur vanavond. En als je op de zaterdagmiddag luistert, dan zeg ik, we zijn bij je tot 4 uur vanmiddag. In dit programma, ja, we gaan even terugblikken op opwekking. Want dat was afgelopen weekend. En daar heb ik het een en ander opgenomen. Hè. Ik liep daar ook rond in zo'n zwart gold radio t-shirt. Misschien heb je me wel zien lopen en dacht je van, oh nee, daar ga ik even met een boogje omheen. Had ik ook gedaan. Ja, geen probleem. Verderop in het programma heb ik ook nog een interview met Rami Sam. En Rami die organiseert de Mars voor Jezus. En dat gaat op 27 juni plaatsvinden. Dus dat ligt nog in de toekomst. Dus mocht je nog eventjes iets leuks zoeken voor iets moois zoeken, laat ik het zo zeggen, voor je agenda, dan zou ik zeker even blijven luisteren. Kortom, we hebben een...

0: Zach Williams op Golf Radio in de weekendshow Jesus Loves. Hoorde je zojuist voorbij komen met daarvoor een tipje. En dat tipje was afkomstig van Sun Heat featuring Beacon Light. En het plaatje heet Iconic. En iconisch dat was het wel, inderdaad. Zeg, afgelopen weekend liep ik met de microfoon rond over het terrein van Opwekking. En dat klonk ongeveer zo.
1: Nou, wat is een goede plaats om te beginnen wanneer je op Opwekking rondloopt. Ik sta op dit moment op het midden van het veld. Het is vandaag zondag. En wanneer jullie dit horen is het natuurlijk alweer een weekje later. Maar ik ben benieuwd wie we hier allemaal tegenkomen. En wat voor mooie gesprekken we hier kunnen aangaan. Goedendag, zou ik jullie wat mogen vragen? Voor op de radio. Durf je dat?
2: Nou ja, je mag altijd een vraag stellen natuurlijk.
1: Ja, nee, het zijn makkelijke vragen. Ja, nou, wat is jullie indruk van Opwekking dit jaar?
2: Nou, heel positief. Ik ben er heel lang niet geweest. Dus leuk om hier weer een keer te zijn.
1: En een persoonlijkere vraag misschien. Maar wie is Jezus voor jou?
2: Ja, Jezus is mijn redder.
1: En als je nu te maken hebt, zeg maar, met een ongelovige luisteraar, wat zou je die willen vertellen?
2: Dat het heel mooi is om Jezus te leren kennen. En om hem te zoeken. En ik denk dat voor iemand die Jezus niet kent, dat misschien wel een beetje cryptisch klinkt. Maar,
1: mag ook, hè?
2: Ja, maar dat het wel het proberen waard is.

0: achtereenvolgens hoorde je For King & Country, Fix My Eyes, gevolgd door deze nieuwe single van Joshua Queen en Judas. Ja, een leuk nadenkertje, die tekst ook, dat mogen we rustig zeggen. Ja, je hoorde het zojuist ook al. Ik liep afgelopen weekend rond op het terrein van Opwekking en ik heb zo links en rechts al mensen aangesproken. Ja, sommige mensen durfden niet voor de microfoon, andere dan weer wel. En ja, een van die mensen die het dan wel durfde was deze.
1: Goedemiddag, mag ik even iets vragen? Zou ik jullie wat vragen mogen stellen voor op de radio? Durven jullie dat?
2: Ja, dat
1: durft hoor. En wie mag ik iets vragen? Helemaal goed, jij bent uitgekozen. Wat is jouw indruk van Opwekking dit jaar?
2: Ja, heel gezellig. Ik kan het helemaal niet. Nee, ik ben er ook alleen maar vandaag. Maar heel gezellig, heel lekker druk, maar het weer is top. Ik vind het niet te heet eigenlijk. Dus ik ben er wel van aan het genieten.
1: En een wat meer persoonlijkere vraag. Wie is Jezus voor jou?
2: Oeh.
1: Ja, dat is een hele goeie. Je mag er even over nadenken. De stiltes kan ik er tussenuit knippen, hè?
2: Ja, oh, precies.
3: Leuke
2: omgang
3: van vragen.
2: Nou, ja. Lekker weer. En wie is Jezus voor jou?
1: Verrassing.
2: Wie is Jezus voor mij? Hij is... ja, zoveel. Een vriend. Iemand die mij heel goed kent en kan begrijpen, denk ik. Omdat hij alles al heeft meegemaakt. En dat geeft me heel veel troost.
1: Nou is het natuurlijk zo dat er ook luisteraars zijn die Jezus nog helemaal niet kennen. Of eigenlijk nog nooit een keuze voor Jezus hebben gemaakt. Is er een boodschap die jij hun zou willen meegeven?
2: Ja, God is zo groot en zo goed. Dat het is gewoon echt de moeite waard om je daar even in te verdiepen. Dat is denk ik mijn boodschap.
1: Mooi antwoord. Nou, dankjewel. En heel veel plezier.
2: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel hè.

C-Talk. My Will hoorde je zojuist voorbij komen op God Radio in de Weekend Show. Met daarvoor John Keat en de New Me. En dat is een plaatje uit de tiplijsten van dit moment. Hartstikke nieuw. Dus zoek die plaat op, draai hem of blijf lekker naar God Radio luisteren. Hoor je hem ook verschrikkelijk veel voorbij komen. En dat is ook precies de bedoeling. Zeg, zometeen gaan we nog eventjes terug naar opwekking. Maar voordat we dat gaan doen, tenminste opwekking van het vorige weekend dan, hè, de opnames. Ja, opwekking is al voorbij. De opnames dus, die ga je zo meteen horen. Maar eerst Toby Mac, Promised Land gaat er nog aankomen. En voordat ik die ga draaien, heb ik toch nog eventjes een stevige plaatje voor je. Een van de betere platen van dit moment. Alexander DiSaggio, The Battle Is Won.

0: Ja, met deze plaat krijg je toch altijd wel weer een beetje het lekkere weekendgevoel. Toby Mac hoorde je in de weekendshow op Gold Radio met The Promised Land. Daarvoor Alexander Di Saggio en The Battle Is Won. Wij gaan nog eventjes terug naar een van de opnames die ik het afgelopen weekend op het terrein van Opwekking heb gemaakt. Want daar sprak ik zo links en rechts wel mensen aan. Gewoon om eens even te kijken wat zij te vertellen hebben.
1: Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Zou ik je wat mogen vragen voor op de radio?
2: Giel, wat is Giel? Jij wel op de radio.
1: Helemaal goed. Mag hè, mag. Voor op de radio. Op God Radio. Het is alleen maar landelijk. Dus valt reuze mee. 250.000 luisteraars. Dus.
3: Durf nou niet.
1: De echte, hè? Microfoonvrees heet dat dan.
3: Nou, dat kan toch niet?
1: Eigenlijk kan dat niet, nee.
3: Dat kan niet, hè? En dan zijn het muzikanten. Dan zou je zeggen dat ze helemaal geen podiumvrees hebben.
1: Niet?
3: Nee.
1: Ja. Nou ja, toch wel een beetje dan.
3: Toch wel. Ja. Ja, het beste meneer zingt zelfs. Dus hij durft echt wel voor een microfoon vast te staan.
1: Maar nu even niet?
3: Nee, nu even niet. Klaarblijkelijk. Ja.
1: Nou, dan vraag ik maar aan jou. Wat is je indruk van Opwekking dit jaar?
3: Oh, het is echt fantastisch. We hebben heel mooi weer gekregen. Daar ben ik heel dankbaar voor. Zelfs een beetje te warm, maar een mens mag ook niet klagen. Ik herinner mij nog het jaar dat we in auto's moesten slapen. Dus nee, echt een hele positieve indruk. Iedereen is, ja, goed, wat moeilijker kan ik er meer over zeggen. Gezellig, heel druk. We komen bij de Sing-In vandaan ook. Daar zal je ongetwijfeld wel meer mensen over gehoord hebben. Ja. Aangezien het aardig vol stond, al zeg ik het zelf. Dus ja.
1: Ja, en dan toch altijd een beetje een persoonlijke vraag ertussen. Ja. Wie is Jezus voor jou?
3: Jezus is echt mijn alles. Jezus is mijn redder en mijn licht. Ja, ik kan er heel veel woorden over vertellen, maar ik kan het ook daarbij houden. Dus wie is Jezus voor jou?
1: Ja, dat is een hele goeie. Ja. Hè? Precies hetzelfde.
3: Ik denk dat we het ook niet in woorden moeten proberen te vatten.
1: Nee, maar er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die luisteren nu en die helemaal nog geen keuze hebben gemaakt voor Jezus. Wat is jouw boodschap voor hun?
3: Nu, open je Bijbel. Vraag Jezus, bid tot God. Neem hem aan als je redder. Je leven gaat echt veranderen en je leven zal nooit meer hetzelfde zijn.
1: Dat is wel een hele mooie opsomming. Ja. Hey, dankjewel.
3: Ja, fijne dag.
1: Geniet ervan, hè. Jojo.

0: Francesca Battistelli en He Knows My Name. Daarvoor Jordan Sincere en Wild Love. Wij gaan even ruimte maken voor de reclame en voor het nieuws. Zometeen zijn we natuurlijk graag weer bij je terug met het tweede uur van de weekendshow. Blijf erbij.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

tweede uur van de weekendshow. We openen zojuist met twee geweldige platen. Grace & Max met Silence. Dat was een voormalige God Radio Grand Gospel tip. Gevolgd door de plaat van Caleb & John en Finished. Ja, en ook in dit uur hebben we het weer druk. Want ik heb het een en ander opgenomen natuurlijk afgelopen weekend op het terrein van Opwekking. En daar heb ik links en rechts van mensen aangesproken. Ik was nog even benieuwd hoe ze Opwekking ervaren, maar ook vooral wie Jezus voor hen is. En of ze toevallig ook nog een speciale boodschap hebben voor de luisteraar die Jezus nog niet zo goed kent. Ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Dat zometeen. Nu heb ik een plaat van Terry. En voor je klaar zijn, God is for me. Maar voor ik die ga draaien, gaan we nog even naar onze tipmap. Want daar komen we nog een geweldige plaat tegen van We the Kingdom. Dit is

0: God is for me. Je hoorde hem zojuist in de weekendshow op God Radio. En dat was natuurlijk van niemand minder dan Therion. Daarvoor de nieuwe single van We The Kingdom met Lake of Fire. Afgelopen weekend liep ik rond op het terrein van opwekking en sprak ik zo links en rechts wat mensen aan. Gewoon om eens even te horen hoe zij het allemaal beleven, wie Jezus voor hen is en of ze nog een speciale boodschap hebben misschien.
1: Mag ik jullie iets vragen? Dit is voor God Radio. Ik was eigenlijk benieuwd, wat is je indruk van opwekking dit jaar?
2: Ja, mooi. Ik vind het lekker relaxed. Heerlijk weer erbij, dus goede sfeer.
1: Lekker genieten.
2: Mooie dienst, ja. Absoluut.
1: En iets persoonlijkere vraag misschien, maar wie is Jezus voor jou?
2: Dat is wel een mooie vraag. Hij is mijn redder en verlosser. Hij is mijn fundament in het leven en de reden waarom we doen wat we doen.
1: En nou zijn er natuurlijk een hoop mensen die luisteren en die Jezus eigenlijk nog niet persoonlijk kennen of nog nooit een keuze hebben gemaakt. Wat is, als jij je rechtstreeks tot hun zou mogen richten, wat zou je dan zeggen?
2: Nou, ik denk vooral, ja, het klinkt misschien wat plat, maar probeer het gewoon eens. Want ik geloof dat heel veel mensen op zoek zijn naar iets, maar niet weten wat dat iets is. En ik geloof dat Jezus is. Dus ja, ik zou zeggen, neem die gok eens een keer. Kijk wat er gebeurt. En ik ben ervan overtuigd dat je leven dan verandert.
1: Jij hebt zoiets van, wat heb je te verliezen?
2: Ja, en heel veel te winnen.
1: Exact.
2: Yes.
1: Hey, dankjewel, man.

0: Light of Ages was dat. The Lord's My Shepherd. Daarvoor IMD en From That Day. From The Day. Ja, zo. Wel even goed zeggen natuurlijk. Jaartje of 10 oud, die plaat overigens alweer. Light of Ages dan weer niet. Hè? Die is hartstikke nieuw. Ja, dat kun je gewoon overal draaien. En trouwens die andere plaat ook. Maar ja, die is gewoon oud. Heeft een laagje stof erop. Maar af en toe is dat best leuk. Ja. Laten we gewoon eerlijk zijn, toch? Zeg, ik ben in het programma zo links en rechts eventjes wat fragmenten aan het draaien van opnames die ik in het afgelopen weekend heb gemaakt op het terrein van opwekking. En zo kwam ik ook deze persoon tegen.
1: Zou ik je wat mogen vragen voor op de radio?
2: Ja.
1: Wat is jouw indruk van opwekking dit jaar?
2: Ik merk een wat je natuurlijk al ziet in Nederland, een soort vernieuwing in het in de groep die het aantrekt, zeg maar. Dat er veel meer jonggelovigen zijn, maar dat de honger ook ieder jaar groeit. Dus dat is wel heel mooi.
1: Dus je ziet eigenlijk een verschuiving van de ouderen naar de wat jongere generaties, begrijp ik?
2: Ja, dat heeft er veel mee te maken, maar ik denk überhaupt gewoon... waar het vroeger de christelijke bubbel was, dat het denk ik toch iets meer opengetrokken wordt naar gewoon mensen die toch iets meer nieuwsgierig zijn naar wat het christelijke geloof nou inhoudt, zeg maar.
1: En als ik het iets persoonlijker mag maken, wie is Jezus dan voor jou?
2: Jezus is mijn verlosser. Maar Jezus is degene die mij echt uit de duisternis getrokken heeft eigenlijk. Heeft laten zien dat hetgeen wat in het woord staat, dat het ook voor mij persoonlijk is. Dat God niet per se een God is van de vroegere generaties. Maar echt voor mij persoonlijk. En daarmee niet alleen omdat hij mijn God wil zijn, maar omdat hij God van het volk wil zijn. En dat we dat met elkaar mogen beleven, zeg maar.
1: En als je nu jezelf zou mogen richten tot luisteraars die hem nog helemaal niet kennen... En nog geen keuze hebben gemaakt. Dus ze hebben van ja, Jezus, weet je, is dat niet gewoon een hype? Wat zou je tegen ze zeggen?
2: Zo, dat is een hele goede vraag. Ja, kun je verwachten ook ergens.
1: Je mag erover nadenken.
2: Ja.

0: als je dat verlangen hebt, als dat is waar je nieuwsgierig naar bent of waar je misschien ongemerkt op zoek bent, dat je dat God met open armen staat en zegt op het moment dat we hem aanroepen, ook al ben je er helemaal niet mee bekend, is gewoon een simpel gebed, een verlangen of een roep naar God toe van: Heer, als u, of God, als u dan echt bestaat, zou ik dat toch weer leren kennen en laten zien. Dan geloof ik dat God impact gaat maken in je leven.
1: Een heel mooi antwoord, dankjewel. Ja, een fijne tijd verder. Hey, blessings. Ja.

ja, ik hoor sommige mensen al zeggen, dat is Martin Smith. En dat klopt ook helemaal, maar dan wel uit de tijd dat hij nog in Delirious zat. Delirious dus met I'm Not Ashamed in de weekendshow op God Radio. Daarvoor een tip van Sarah Reese en 180. Dat betekent zeg 180 graden, hè? Dat je helemaal omdraait en zo. Weet je, ik denk, leg hem even uit voor de mensen die het niet snappen. Hè? Ja, duidelijk. Stephen McWhirter gaat er zo meteen aankomen met Leaning On. Nu eerst is hier God Champ en Heaven in

Ja, Jamie Grace vindt dat je het leven groot moet doen. Doe life big. Dat was de plaat die je zojuist hoorde op God Radio. Het geluid van Hoop voor Nederland. Met daarvoor natuurlijk Kate Thompson. En One Day at a Time. Ja, dat was overigens een tip. Dus het is een gloednieuwe single. Ja, nog maar een paar weken oud. Dus niks meer aan doen. Zeg, wij gaan even ruimte maken voor de reclame en het nieuws. En als je op vrijdag luistert, dan betekent dat dus dat het zo meteen 5 uur is. En het weekend echt gaat beginnen. Dus

0: kinds- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
10: De werkweek zit erop.
11: Woehoe!
10: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

In de weekendshow op God Radio. Het is zojuist 5 uur geweest. Dat betekent als je op vrijdag luistert, als je op zaterdag luistert, dan denk je van ha, het is een lang weekend. Ja, en daar heb je ook weer volkomen gelijk in. Het is het 3e uur van de weekendshow. En ik opende dit programma met een plaat die echt een beetje onder je huid gaat zitten, zeg maar. Praise Panda en Run to You. Dat is zo'n plaatje dat al de hele week gewoon in mijn hoofd speelt. Dat heb je wel eens, hè, van die muziek. Ja, dan doe je het goed. Daarna moet ik zeggen, de plaat die je zojuist hoorde, Halvey en Survive. Je hoorde hem zojuist ook voorbij razen. En dat was dan weer een hit, zoals dat dan heet. In dit uur gaan we nog 1 keer terug naar opwekking. En verderop in het programma spreken we ook nog met Rami Sam. Rami is namelijk

de enige echte Rotterdam. En daar gaat hij zo meteen meer over vertellen. Dat gaat hij natuurlijk niet alleen doen, want dat doen heel veel organisaties, kerken aan mee. En dat gaat gewoon één heel groot festijn worden. Ja, dat dus gezegd hebbende, we hebben het ook dit uur.

0: Riley Clemens hoorde je Loved By You in de weekendshow op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Ja, daarvoor de nieuwe single van Switchfoot, Absolution, hoorde je voorbij razen. Dat is een tipje. Die gaat vast en zeker lekker hoog scoren in de christelijke hitlijsten wereldwijd, zoals dat heet. Zeg, in de afgelopen 2 uur heb ik een aantal keren toch eventjes een terugblik gedaan naar opwekking. Daar liep ik namelijk rond met de microfoon en daar sprak ik zo links en rechts wat mensen aan. En ik vroeg hun wat ze ervan vonden allemaal, wie Jezus voor hen is. En of ze nog een speciale boodschap hebben voor de ongelovige luisteraar. Ja, nee, dat klinkt zo naar, hè, als je dat zo zegt. Maar als je Jezus nog niet kent, dan val je wel in die categorie uiteindelijk. Dus, ik ga nog 1 keertje terug naar het terrein van opwekking van vorige week. Want het is tijd voor de laatste persoon die ik daar sprak.
1: Goedemiddag, zou ik iets mogen vragen?
2: Ja?
1: Het is voor op de radio. Het is voor op de radio. Het is maar landelijke radio, dus het valt reuze mee.
2: Ja, waar ben je van dan?
1: God Radio.
2: God, hoe leuk.
1: Ja,
2: leuk, ken ik niet.
1: Nee. Ja, wat is uw indruk van opwekking dit jaar?
2: Ik ben heel blij en heel enthousiast. Heel mooi thema. Ik ben een hele mooie preek vanochtend gehoord. Dus ik ben ontzettend blij en bevoorrecht om hier te mogen zijn.
1: En als ik dan wat persoonlijker mag maken, wie is Jezus voor u?
2: Ja, Jezus is Gods zoon die naar de aarde kwam en stierf voor mij, voor mijn zonde, waardoor ik eeuwig bij God mag horen. Dat is Jezus voor mij en ook mijn voorbeeld.
1: En wanneer werd dat persoonlijk voor u? Wanneer raakte dat echt iets dat u zei van wow, nou kan ik niet anders meer?
2: Nou, ik ben christelijk opgevoed, maar toen ik 17 was, begon ik erg over alles na te denken. En met behulp van een predikant gepraat. En toen dacht ik, ja, hier kies ik voor, dit wil ik. Ja.
1: En als er nou mensen zijn, hè, er zijn altijd mensen die luisteren op dit moment en die denken van, ja, het is leuk, hè, dat christendom. Maar waarom zou ik voor Jezus kiezen? Wat zou uw antwoord voor hun zijn? Wat maakt het persoonlijk, zo persoonlijk, dat ze zouden moeten zeggen van, ja, dit ga ik doen?
2: Ja, het is voor mij eigenlijk allesomvattend. Het is het begin en het eind. Het is steun door mijn hele leven heen. Niet dat dan alles goed gaat, maar wel dat je nooit alleen bent, nooit alleen ervoor staat.
1: En voel je dat dan ook echt?
2: De ene keer wel, de andere keer niet. Dus dat is soms best wel een beetje een strijd. Maar nee, uiteindelijk genoeg momenten dat ik gewoon zeker weet, God is mijn vader, Jezus zijn zoon en ik mag daarbij horen.
1: Want geloof is geen gevoel. Ja, yes.
2: Nou, geloof is niet. Soms voel ik het wel en soms niet.
1: Ja.
2: En ik ben blij met de momenten dat ik het wel voel, maar als ik het niet voel, weet ik dat hij er is en dat ik daarop mag vertrouwen.
1: Hey, hartstikke bedankt.

Megan Woods op je radio met I Believe You. Daarvoor Jeff Dio en We Delight. Dat zijn twee gigantische kanjers van platen in de weekendshow op Galt Radio. Leuk dat je luistert. Zometeen gaan we toch eventjes ruimte maken voor een interview. Want ik ga in gesprek met niemand minder dan Rami Sam, de organisator van de Mars voor Jezus. En als je denkt van, hé, dat heb ik in een ver verleden ooit al eens een keer gehoord. Nou, daar heb je volkomen gelijk in. Het is namelijk niet nieuw. Het was in de jaren 90 echt wel een dingetje, zeg maar. Ja, daar liepen duizenden mensen mee in die marsen. En dat gaat dus helemaal terugkomen. En Rami is daar de touwtrekker van. Dus ja, daar wilde ik toch wel eventjes het fijne van weten, zeg maar. Dat zometeen. Nu eerst Tommy Royal, featuring KB, and this is Glory Down.

0: hoorde East to West en Still in Love. Daarvoor Tommy Royale featuring KB en Glory Down. Dat alles in de weekendshow op God Radio. In de jaren 90 vonden er regelmatig marsen voor Jezus plaats. En dat tekende toch wel een klein beetje het beeld van christelijk Nederland in die tijd. Die mars voor Jezus gaat helemaal terugkomen. En dat betekent ook dat ik even contact heb gezocht met de organisator. Tenminste, de initiatiefnemer, zo moet ik het zeggen, van het geheel. Rami, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robin.
0: Rami Sam, hè, dat is het volledige naam, eventjes voor de volledigheid. Hè, laten we dat dan meteen goed doen. Yeah. En jij bent eigenlijk de initiatiefnemer om die Mars voor Jezus dus gewoon weer terug te brengen in Nederland.
1: Dat klopt.
0: En dan krijg je natuurlijk automatisch de grote vraag, waarom zou je dat doen?
1: Ja, goede vraag. De Heer wil dat. En ik kwam in een aanraking met een broeder. En die zei, wil je een keertje Mars voor Jezus gaan doen? En toen ik dat deed, ik dacht, dat is geweldig. En op een dag riep hij mij en zei, ik wil dat je Mars voor Jezus gaat doen.
0: Maar dat betekent dus dat er al een Mars voor Jezus heeft plaatsgevonden in deze tijd, zeg maar. In de huidige tijd.
1: Dat was meer een gebedswandeling.
0: Een gebedshandeling, oké. Okay. Ja.
1: Ja.
0: En toen had je zoiets van, nou, als dit kan, dan kan het ook groter.
1: Dat kan ook groter. En ik kwam in contact in Amerika. En nadat de Heer mij riep, zeg maar, van ik wil dat je steden in Nederland gaat oppakken. Ik zei, Heer, dingen die ik nodig heb, graag help me daarmee. Geld, mensen, steun, blueprint. En ik kwam in aanraking met Gary Vos, de Mars voor Jezus in Amerika.
0: Ja.
1: In Florida. En hij was degene die mij eigenlijk met iedereen ging contacteren en connecten.
0: Want die Mars voor Jezus was in Nederland brak dat in de jaren 90 pas echt goed door. Hè? En dan hebben we het wel over echt wel over duizenden mensen die de straat op gingen. Hè? Dat was niet klein meer. Dus,
1: nee.
0: Is dat ook wat jij verwacht, dat weer gaat gebeuren?
1: In opbouwend.
0: Ja.
1: En je begint met. We waren met 3 man gestart. Een paar jaar later waren een paar duizend mensen aan de Mars. Dus wij verwachten dit jaar iets meer. En ik denk dat ieder jaar het gaat groeien.
0: Ja, want ik zie op je website, hè, dat is marsvoorjezus.nl. Daar zie ik dat er in 1996 bijvoorbeeld al 10 tot 12 miljoen mensen wereldwijd de deelname aan de Mars voor Jezus.
1: En
0: dat is waanzinnig veel.
1: Dat is waanzinnig veel. Ik ben geconnect met alle alliances van de Mars voor Jezus in de wereld.
0: Ja.
1: En wij spreken af dat we op die dag, zeg maar, de Mars voor Jezus gaan doen.
0: Oké. Okay. Oh, dat is dus, het loopt parallel, zeg maar, aan de rest van de wereld.
1: Aan de rest van de wereld, dat klopt.
0: Zeg, wat is nou zo... eigenlijk voor veel mensen die horen zoiets en die denken van ja... Dus we gaan eigenlijk gewoon de straten, we maken even een ommetje voor Jezus. Maar dat is niet zozeer wat het precies is, hè?
1: Nou, heel goed dat je dat zegt. Kijk, als je de Jericho kijkt, hè?
0: Ja.
1: Ze gingen om de stad. Wat gebeurt er? God aanwezigheid kwam binnen. En hij vernietigde eigenlijk alles wat niet van hem is.
0: Ja.
1: Oké? Okay? Dus ze gingen 7 maal om de stad heen.
0: Ja,
1: en ze gingen met bezuin, gejuich, de ark van het verbond liep voorop.
0: Dat is zo, ja.
1: Dus je loopt een rondje om de stad om de aanwezigheid van God binnen te krijgen. Zodat mensen die zelfmoord willen plegen worden tegengehouden door de Heer. Mensen die met scheiding, verkeerde, slechte dingen in het huis, met families... God herstelt dat. God is God van herstel.
0: Maar als ik dan eventjes... ik geloof alles wat je zegt, hè, natuurlijk. Dus, want ik bedoel, ik heb het met eigen ogen gezien. Dus ja, dat valt niet meer te ontkennen, zeg maar.
1: nee.
0: Maar ja, als ik dat dan hoor, dan denk ik van... Goh, moet Rotterdam zich nou zorgen gaan maken? Hebben we dadelijk dat er gebouwen omver vallen?
1: nee, natuurlijk niet.
0: Ja, je weet het niet, hè?
1: Nee, het is natuurlijk, je bidt voor de stad, je zegent de stad en je probeert dat het goed gaat met de stad ik sprak met heel veel politieagenten die zeiden, er komt zoveel vreugde als jullie zo'n rondje lopen met vreugde en jullie God aanbidden.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je dan dat wat verwoest wordt is het koninkrijk van de vijand.
1: Juist, van de duivel.
0: Ja.
1: En God wil mensen vrijzetten.
0: Ja, dan komen we natuurlijk toch bij de onvermijdelijke vraag, waarom Rotterdam?
1: Waarom Rotterdam?
0: Ja.
1: Ja, aantal jaar geleden in 2023 riep de Heer mij en hij zei 5 steden, 1 van de stad was Rotterdam.
0: Okay.
1: Dus we hadden vorig jaar op 21 juni hadden we ook een Mars voor Jezus, waar ongeveer 1000 man aanwezig.
0: Ja.
1: En toen stonden we daar en we dachten, wij willen de echte Mars.
0: Okay.
1: Groter, krachtiger, meer impactvol. En met wagens waar je kunt aanbidden. En ja, ik dacht, dit is het. En ik sprak met de leiders, met VOR, PPE, Skin Nederland, andere organisaties, God Radio, de magazine zoals Revive. Hey, we gaan dit in Nederland opzetten.
0: Ja.
1: Wij willen graag dit opzetten, samen met jullie.
0: Ja, ja, ja. Ja, ik was... Ja, zeg maar, ja.
1: Ja. Ja, dus toen kwamen we bij elkaar, Rotterdamse leiders. En ik had ze een presentatie gegeven van, vinden jullie dat oké? Ja, we gaan het doen.
0: Dus je zegt in feite dat eigenlijk de Rotterdamse leiders ook meedoen aan het geheel?
1: Zeker. Zeker.
0: Maar dat wordt dan wel gigantisch.
1: Ja, dat zeker. We hebben... andere denominaties ook gesproken en bemoedigd. Dus hopelijk dat veel denominaties meedoen.
0: Zeg, stel nou voor, mensen zitten thuis en die denken van ja, ik wil toch iets meer mijn geloof laten zien. En die zeggen, nou ja, dit vind ik een mooi initiatief. Ik voel me daartoe geroepen.
1: Ja.
0: Dan krijg je natuurlijk automatisch de vraag van, hoe werkt dat? Moet ik me aanmelden voor zoiets? Stap ik in de auto, ga ik er gewoon naartoe? Of wat is de bedoeling?
1: Stap in de auto, kom met je mooie gezin. En je kerk met bussen, met alles, met de fiets, whatever you like, met de metro.
0: Ja.
1: En kom naar Schouwburg om 12 uur. En op zaterdag 27 juni. En neem je banieren mee, vlaggen, shofars, je mooie t-shirten, je mooie vlaggen. En dan gaan we juichen voor Jezus aan met z'n allen.
0: Maar ik bedoel, als ik op je website kijk, marsvoorjezus.nl, zie ik ook een aanmeldformulier. Waar is die dan voor?
1: Dat zijn voor de kerken, als een gezamenlijke kerk wil komen, zeg maar.
0: Ja.
1: Ze kunnen dat aanmelden als ze dat willen.
0: Okay,
1: dan kunnen we hen contacteren om meer tips en ideeën te geven. En kerken kunnen ook vrijwilligers melden. Of individueel.
0: Oké. Okay. Ja. Dus we hebben het, even voor de goede orde, we hebben het over 27 juni. Om 12 uur 's middags. En herhaal nog even waar ze zich moeten verzamelen.
1: Op Schouwburgplein.
0: Ja.
1: En daar verzamelt iedereen. Eerst hadden we Centraal Station Rotterdam.
0: Ja.
1: Toen had de politie aangegeven, de plek is veel te druk. Doe maar op Schouwburg. Dus dat hadden we ook verplaatst.
0: Oké. Nou, dat lijkt me een heel mooi plekje ook, hè, om te beginnen.
1: Ja.
0: Dus zaterdag 27 juni dus om 12 uur 's middags op het Schouwburgplein. Daar begint de Mars voor Jezus en daar gaan we vast en zeker nog meer over horen. Dankjewel, Rani.
1: Jij ook, bedankt, Robin. God zegen.

Zometeen hoor je Hell Can't Have Me. Dat alles in de weekendshow op God Radio. Daarvoor I Know A Name van Brandon Lake. En dat deed hij samen natuurlijk met CC Winans. Goed, ja, prachtig gesprek net met Rami. Niks meer aan doen zou ik zeggen. Graag gewoon met z'n allen gezellig naar die Mars voor Jezus. Nou, gezellig is misschien niet het goede woord. Ik denk wel dat het een hele goede manier is om Nederland te laten zien dat Jezus nog steeds leeft, ook in Nederland. Ja, en dat zijn boodschap nog steeds leeft in Nederland. Dus dat, 27 juni. Zorg dat je erbij bent in

0: Weekend Show op God Radio. En ja, nog heel eventjes. Ja, want we zijn alweer eigenlijk de ruimte aan het maken om het programma af te ronden en richting het nieuws te gaan. Wat was het ontzettend leuk dat je hebt meegeluisterd. We hadden een heel druk programma. We blikten een aantal keren terug naar opwekking afgelopen weekend. We spraken ook nog met Rami over de Mars van Jezus. En dat was gewoon een heel leuk programma. Ik vond het leuk om te maken. Ik vond het leuk dat je hebt geluisterd. Volgende week zijn we er weer op vrijdag met een nieuwe Weekend Show. Graag tot dan.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio.

0: zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
1: God Radio. Je bent niet alleen. Go, go.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: My name is Jenna Poings with Jenna Poings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennaboingsministries.com. And I look forward to seeing you there.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag. Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op Johan.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: God Radio staat aan.
8: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van dat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, Hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: My name is Jenna Points with Jenna Points Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoyingsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
10: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
11: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: De avond voor zijn sterven bad Jezus deze woorden tot zijn Vader in de hemel. Johannes 17 vers 1. Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van uw Zoon. Dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Vandaag de dag verbaast menig niet-christen zich erover waarom het kruis voor christenen zo belangrijk is. Het is voor hen een gruwelijk symbool van de afschuwelijke manier waarop Jezus en talloze anderen zijn doodgemarteld. Toen de film The Passion of the Christ van Mel Gibson uitkwam, reageerde iemand als volgt. Ik vind het verschrikkelijk om te zien hoe iemand zo'n zinloze dood kan sterven. Wat had het nou voor nut? Ik kan me hier zo boos om maken dat ze aardige mensen op zo'n volstrekt nutteloze manier laten sterven. Dit is wat het kruisbeeld bij veel mensen oproept. Iemand die lijdzaam zijn tragische lot ondergaat. Zo vergaat het iedereen die zich koning noemt in het gebied van de keizer. Ze nagelen hem aan een kruis. Als koning zonder kleren. Een zielige vertoning waar de wereld niet op zit te wachten. Maar Jezus was geen Joodse martelaar die met de moed der wanhoop naar het kruis is gegaan. Nee, God heeft zijn Zoon de dood niet ingejaagd, maar hem juist tot in detail voorbereid op de laatste 18 uur van zijn leven. Een half jaar voor zijn sterven stuurde God Mozes en Lia uit de hemel om Jezus voor te bereiden op zijn levenseinde die hij in Jeruzalem zou volbrengen. Je kan het lezen in Lucas 9, vers 30. Mozes en Elia hebben stap voor stap de laatste 18 uur met Jezus doorgesproken. Het moeitevol lijden, maar ook de vreugde die voor hem lag. De evangelist Matthäus beschrijft hoe Jezus op dat moment bekleed werd met bovennatuurlijke kracht. Jezus werd door de hemel bevestigd en versterkt in de lijdensweg die hij te gaan had. De laatste 18 uur is een magistraal paasepos, waarin we een soevereine Jezus zien die zich openbaart als het Lam van God en hoge priester tegelijk. Die vernedering en bespotting op koninklijke wijze doorstaat. De laatste 18 uur van Jezus getuigen van een ongekende moed, liefde en kracht. Aan het kruis laat Jezus ons zien wat volmaakte liefde is en wordt Gods grootheid openbaar. Het was zuivere liefde die Jezus aan het kruis genageld hield. Een liefde die nooit eerder is gezien. Hij gaf zijn leven om de dood op eigen terrein te verslaan en na 3 dagen weer op te staan. De dood jaagt ons geen angst meer aan.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: What? Why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid, spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
8: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: kinderopvangs- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: My name is Jenna Poynings with Jenna Poynings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoyingsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël via mazeltovreizen.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
7: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God. Want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij neervormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

성공! He is done. Stand with me tonight.